0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijkviertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Casino's, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears... die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo in de auto.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Bonden vrezen vluchtuitval op Schiphol door achterstanden bij inspectie. Een nieuw venneper behaalt Michelinster in Duitsland. Vakbonden voor piloten en luchtvaarttechnici waarschuwen voor mogelijke vertragingen en vluchtuitval op Schiphol deze zomer. Oorzaak zijn achterstanden bij de inspectie Leefomgeving en Transport bij het verstrekken van vliegbrevetten en vergunningen voor vliegtuigtechnici. Volgens de bonden duren aanvragen vaak veel langer dan de afgesproken 4 weken, waardoor gekwalificeerde piloten en technici niet kunnen worden ingezet. Dat leidt tot roosterproblemen en verlies van productiedagen in een periode waarin de druk op de luchtvaart groot is. De zorgen nemen toe doordat maatschappijen als KLM en Transavia hun vloot vernieuwen, waardoor extra om- en bijscholing nodig is. De ILT heeft de brief van de bonden ontvangen en zal eerst inhoudelijk reageren richting de vakorganisaties. De uit Nieuw-Vennep afkomstige chef-kok Joris Hogervorst heeft zijn eerste Michelinster ontvangen voor restaurant Moon, dat hij samen met zijn partner runt in het Duitse Hoornhorst nabij Hannover. Hogervorst begon zijn culinaire carrière in Nederland en werkte onder meer bij sterrenrestaurants als Larif in Amsterdam en Joanne in Enschede. In 2024 opende hij zijn eigen restaurant in Duitsland, waar groenten, lokale producten en seizoensgebonden koken centraal staan. Nog geen 2 jaar na de opening werd restaurant Moon bekroond met een Michelinster. Een belangrijke mijlpaal voor de Nieuw-Vennepers chef. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Wauw!

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Nationaal hitteplan en protocol Rijkswaterstaat van kracht. En flitspalen moeten vrachtverkeer weren uit Spaarndam. De aanhoudende hittegolf zorgt in de regio voor tropische temperaturen en verhoogde gezondheidsrisico's. Het Nationaal Hitteplan is van kracht en zorginstellingen, gemeenten en hulpdiensten roepen inwoners op om alert te zijn, vooral voor oudere en kwetsbare groepen in de Haarlemmermeer. De hittegolf heeft direct impact op het dagelijks leven, het openbaar vervoer en de wegen. De NS heeft de dienstregeling tot en met zaterdag aangepast. Ook wordt er gewaarschuwd voor onze viervoeters. Het asfalt kan lokaal opwarmen tot wel 60 graden Celsius. Zoek je verkoeling in het water? Rijkswaterstaat drukt iedereen op het hart om alleen te zwemmen bij officiële zwemlocaties. Hier wordt de waterkwaliteit streng gecontroleerd en is het veilig om te zwemmen. De gemeente Haarlem plaatst 2 flitspalen in Spaarndam-West om illegaal vrachtverkeer tegen te gaan. Ondanks bestaande verboden blijven vrachtwagens door het dorp rijden, wat zorgt voor onveilige situaties en overlast voor bewoners. Daarnaast vreest de gemeente schade aan de historische Woerdersluis uit 1611. Volgens de gemeente kan zwaar verkeer leiden tot ernstige schade of zelfs instorting van de sluis. De flitspalen komen bij de Slaperdijk, Westlaan en nabij de Grote Sluis. Chauffeurs die het verbod negeren riskeren een boete van €110. Wanneer de flitspalen worden geplaatst is nog niet bekend. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
2: Dumfries scheppen voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
1: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
3: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
1: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek.
0: Van Meer Radio. Non-stop muziek.

0: releases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Hij is werkwagen zakt door stoep in Vijfhuizen. En Miss Noord-Holland in finale Miss Nederland 2026. Aan de Dieserinkweg in Vijfhuizen is dinsdag een werkwagen tijdens hijswerkzaamheden door de stoep gezakt. Het incident zorgde voor een gevaarlijke situatie en aanzienlijke schade aan stoep, waterleiding en de ondergrond. De hijswerkwagen was bezig met hijsen van een grote bak met dakpannen toen de stoep het begaf. Het voertuig zakte weg en kwam schuin omhoog te staan. Daardoor werd een waterleiding geraakt, waardoor grote hoeveelheden water de straat opstroomde. De brandweer heeft het voertuig kunnen stabiliseren en de waterleiding is afgesloten. Hoe groot de schade aan de stoep, de leiding en de werkwagen precies is, wordt nog onderzocht. Op zaterdag 27 juni staat de 24-jarige Bibi Atjembaks uit Hoofddorp in de finale van Miss Nederland 2026 in Studio 21 in Hilversum. Zij neemt het op tegen 18 andere finalisten uit heel Nederland. Bibi won in februari de titel Miss Noord-Holland en plaatste zich daarmee voor de landelijke finale. Naast de verkiezing zet zij zich in voor meer gelijkwaardige representatie van vrouwen en mensen van kleur in de media. De finalisten worden niet alleen beoordeeld tijdens de finaleavond, een deel van de score is opgebouwd tijdens het traject voorafgaand aan de finale. Daarbij spelen persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor goede doelen een belangrijke rol. De winnares van Miss Nederland 2026 vertegenwoordigt Nederland later dit jaar tijdens Miss Universe in Puerto Rico. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: De ochtend van Meer Radio.
0: Non-stop muziek.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
3: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
2: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
4: Begrijp het wel. Maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dopper.
2: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: De ochtend van Meer Radio.
6: Ruud Kroes.

0: Jambalaya on the Bayou, The Carpenters.
1: Ruud Kroes met de ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom bij de ochtend van Meer Radio. Wat kun je verwachten de komende twee uur? We hebben weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er nieuws is of leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard hebben we muziek, onder meer van Kate Bush, Coldplay, Queen, Atomic Kitten. Maar nu eerst Bruno Mars met I Just Might.

0: De live versie van Somebody to Love van Queen samen met George Michael.
1: Ontbijtplaat in de ochtend van Meer Radio.
0: De ontbijtplaat, jouw favoriete nummer. Je kunt hem aanvragen studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. En mocht je een leuke anekdote weten, hoor je het graag. Hier is Coldplay.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Dat was Michael Bublé met It's a Beautiful Day.
1: Meer radio duikt de geschiedenis in.
0: Sinds de creatie van de hoogste rang in het professionele sumo-worstelen, Yokozuna, in de vroege jaren 1900 hebben slechts 75 worstelaars dit ultieme niveau bereikt.
2: Papa!

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Esther Burry. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Nationaal hitteplan en protocol Rijkswaterstaat van kracht. En flitspalen moeten vrachtverkeer weren uit Spaarndam. De aanhoudende hittegolf zorgt in de regio voor tropische temperaturen en verhoogde gezondheidsrisico's. Het Nationaal Hitteplan is van kracht en zorginstellingen, gemeenten en hulpdiensten roepen inwoners op om alert te zijn, vooral voor ouderen en kwetsbare groepen in de Haarlemmermeer. De hittegolf heeft direct impact op het dagelijks leven, het openbaar vervoer en de wegen. De NS heeft de dienstregeling tot en met zaterdag aangepast. Ook wordt er gewaarschuwd voor onze viervoeters. Het asfalt kan lokaal opwarmen tot wel 60 graden Celsius. Zoek je verkoeling in het water? Rijkswaterstaat drukt iedereen op het hart om alleen te zwemmen bij officiële zwemlocaties. Hier wordt de waterkwaliteit streng gecontroleerd en is het veilig om te zwemmen. De gemeente Haarlem plaatst 2 flitspalen in Spaarndam-West om illegaal vrachtverkeer tegen te gaan. Ondanks bestaande verboden blijven vrachtwagens door het dorp rijden, wat zorgt voor onveilige situaties en overlast voor bewoners. Daarnaast vreest de gemeente schade aan de historische Woerdersluis uit 1611. Volgens de gemeente kan zwaar verkeer leiden tot ernstige schade of zelfs instorting van de sluis. De flitspalen komen bij de Slaperdijk, Westlaan en nabij de Grote Sluis. Chauffeurs die het verbod negeren riskeren een boete van €110. Wanneer de flitspalen worden geplaatst is nog niet bekend. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes. Meer Radio. Super Track.
2: De Meer Radio Super Track van deze week. Larissa Michelle. 28. Heartbeat.

0: Je hoorde de supertrack van deze week van de lokale Larissa Michel met 28.
1: De Meer Radio ontbijtplaat.
0: De ontbijtplaat die is dit keer aangevraagd door Tom. Tom is fan van Elvis en van de Dire Straits. En in dit nummer komen beide bij elkaar. Hier zijn de Dire Straits, Calling Elvis. MUZIEK

0: Island Girl, Elton John.
1: Een bijzonder feitje van de andere kant van de oceaan.
0: Margaret Taylor, de vrouw van de voormalige Amerikaanse president Zachary Taylor, was zo'n kluizenaar dat er lange tijd geen enkele foto of portret van haar bestond. Musea gebruikten daarom noodgedwongen een afbeelding van haar dochter. Pas in 2010 werden twee echte foto's van haar herontdekt.

Joy the Raccoon samen met Fuella. Ze zongen over narcissen, ofwel daffodils. We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur van de ochtend van Meer Radio. Straks het tweede uur tot het nieuws. Robbie Williams, Angels, tot zo.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
1: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
3: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
4: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: De ochtend van Meer Radio. Ruud Kroes.

0: Dat was David Bowie samen met John Lennon. Fame.
1: Ruud Kloes met de Ochtend van Meer Radio.
0: Goedemorgen, welkom terug bij de Ochtend van Meer Radio. Tweede uur, daar zijn we aanbeland. En wat kun je verwachten? Wel, hele bijzondere berichten, maar ook leuke activiteiten die je kunt doen in Haarlemmermeer. En uiteraard muziek, onder meer van Chicago. First Aid Kit, Phil Collins, maniersmuziek van eigen bodem. Hier is Something Good van Ilse de Lange.

Goedemorgen. Hier begint je dag met meer nieuws, meer muziek. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Elke dag van de week. Dit is de ochtend van Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM.

0: Dat was Clouseau met Daar gaat ze.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: We gaan wel 126 jaar terug. En tijdens de Olympische Spelen van 1900 had het Nederlandse roeiteam een volwassen stuurman. Omdat hij te zwaar was, haalden ze in alle el een jong kind uit het publiek om als stuurman te dienen. Ze wonnen de race, waarna de onbekende jongen voor een foto poseerde en weer verdween in de menigte.

0: Het Meerradio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De ochtend van Meerradio.
1: Dit is Meerradio.
0: Ruud Kroes.
2: They say the holy water's watered down. In this town's lost.

0: Dat was Ordinary van Alex Warren.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De invloedrijke wiskundige Nicolas Bourbaki, die in de 20e eeuw veel theorieën herschreef, heeft nooit bestaan. Het was een pseudoniem voor een collectief van Franse wiskundigen.

0: Max on Air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Bonden vrezen vluchtuitval op Schiphol door achterstanden bij inspectie. Een nieuw venneper behaalt Michelinster in Duitsland. Vakbonden voor piloten en luchtvaarttechnici waarschuwen voor mogelijke vertragingen en vluchtuitval op Schiphol deze zomer. Oorzaak zijn achterstanden bij de inspectie Leefomgeving en Transport bij het verstrekken van vliegbrevetten en vergunningen voor vliegtuigtechnici. Volgens de bonden duren aanvragen vaak veel langer dan de afgesproken 4 weken, waardoor gekwalificeerde piloten en technici niet kunnen worden ingezet. Dat leidt tot roosterproblemen en verlies van productiedagen in een periode waarin de druk op de luchtvaart groot is. De zorgen nemen toe doordat maatschappijen als KLM en Transavia hun vloot vernieuwen, waardoor extra om- en bijscholing nodig is. De ILT heeft de brief van de bonden ontvangen en zal eerst inhoudelijk reageren richting de vakorganisaties. De uit Nieuw-Vennep afkomstige chef-kok Joris Hogervorst heeft zijn eerste Michelinster ontvangen voor restaurant Moon, dat hij samen met zijn partner runt in het Duitse Hoornhorst nabij Hannover. Hogervorst begon zijn culinaire carrière in Nederland en werkte onder meer bij sterrenrestaurants als Larif in Amsterdam en Joanne in Enschede. In 2024 opende hij zijn eigen restaurant in Duitsland, waar groenten, lokale producten en seizoensgebonden koken centraal staan. Nog geen 2 jaar na de opening werd restaurant Moon bekroond met een Michelinster. Een belangrijke mijlpaal voor de Nieuw-Vennepers chef. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: De ochtend van Meerradio.
3: Ruud Kroes.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.
1: De ochtend van meer radio. Activiteitenkalender.
0: Heemtuin de Heijmanshof in Hoofddorp viert zondag 28 juni het Zomerfestival. Thema is kunst en creatie. Bewonder verschillende kunstwerken en ga ook zelf creatief aan de slag. Volg de pijlen en ontdek alle activiteiten. Doe mee aan één of meerdere leuke workshops en ontdek hoe creatief je bent. Voorbeelden zijn werken met planten, mozaïeken en graffiti. Ook de natuur kan je verrassen en is op zichzelf al een kunstwerk. Zoek alle kunstwerken in de tuin, verzamel de letters en maak kans op een leuke prijs. Zondag 28 juni tussen 1 en 5 bij Heemtuin de Heijmanshof aan de Wiegerbruinlaan in Hoofddorp.

0: Crowded House uit Nieuw-Zeeland. Don't dream it's over.
1: Opvallend nieuws.
0: Pakistan herbergt 4 van de 14 eetduizenders. Dat zijn bergtoppen hoger dan 8000 meter. Inclusief de K2.

hoor, de wake-up call van The Room 5. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze ochtend van Meer Radio. Straks tussen de bedrijven en om 4 uur onderweg. We gaan eruit met AHA, Take On Me. Hele fijne dag. Tot snel. Hoi.

0: Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee.
1: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de Bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: De journalistiek. En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Hij is werkwagen zakt door stoep in Vijfhuizen. En Miss Noord-Holland in finale Miss Nederland 2026. Aan de Dieserinkweg in Vijfhuizen is dinsdag een werkwagen tijdens hijswerkzaamheden door de stoep gezakt. Het incident zorgde voor een gevaarlijke situatie en aanzienlijke schade aan stoep, waterleiding en de ondergrond. De hijswerkwagen was bezig met hijsen van een grote bak met dakpannen toen de stoep het begaf. Het voertuig zakte weg en kwam schuin omhoog te staan. Daardoor werd een waterleiding geraakt, waardoor grote hoeveelheden water de straat opstroomde. De brandweer heeft het voertuig kunnen stabiliseren en de waterleiding is afgesloten. Hoe groot de schade aan de stoep, de leiding en de werkwagen precies is, wordt nog onderzocht. Op zaterdag 27 juni staat de 24-jarige Bibi Atjembaks uit Hoofddorp in de finale van Miss Nederland 2026 in Studio 21 in Hilversum. Zij neemt het op tegen 18 andere finalisten uit heel Nederland. Bibi won in februari de titel Miss Noord-Holland en plaatste zich daarmee voor de landelijke finale. Naast de verkiezing zet zij zich in voor meer gelijkwaardige representatie van vrouwen en mensen van kleur in de media. De finalisten worden niet alleen beoordeeld tijdens de finaleavond. Een deel van de score is opgebouwd tijdens het traject voorafgaand aan de finale. Daarbij spelen persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en inzet voor goede doelen een belangrijke rol. De winnares van Miss Nederland 2026 vertegenwoordigt Nederland later dit jaar tijdens Miss Universe in Puerto Rico. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Tussen de bedrijven. Mede mogelijk gemaakt door Hartgerink en Klomp. Partner in mobiliteit. Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Bonden vrezen vluchtuitval op Schiphol door achterstanden bij inspectie. Een nieuw Venneper behaalt Michelinster in Duitsland. Vakbonden voor piloten en luchtvaarttechnici waarschuwen voor mogelijke vertragingen en vluchtuitval op Schiphol deze zomer. Oorzaak zijn achterstanden bij de inspectie Leefomgeving en Transport bij het verstrekken van vliegbrevetten en vergunningen voor vliegtuigtechnici. Volgens de bonden duren aanvragen vaak veel langer dan de afgesproken 4 weken, waardoor gekwalificeerde piloten en technici niet kunnen worden ingezet. Dat leidt tot roosterproblemen en verlies van productiedagen in een periode waarin de druk op de luchtvaart groot is. De zorgen nemen toe doordat maatschappijen als KLM en Transavia hun vloot vernieuwen, waardoor extra om- en bijscholing nodig is. De ILT heeft de brief van de bonden ontvangen en zal eerst inhoudelijk reageren richting de vakorganisaties. De uit Nieuw-Vennep afkomstige chef-kok Joris Hogervorst heeft zijn eerste Michelinster ontvangen voor restaurant Moon, dat hij samen met zijn partner runt in het Duitse Hoornhorst nabij Hannover. Hogervorst begon zijn culinaire carrière in Nederland en werkte onder meer bij sterrenrestaurants als Larif in Amsterdam en Joanne in Enschede. In 2024 opende hij zijn eigen restaurant in Duitsland, waar groenten, lokale producten en seizoensgebonden koken centraal staan. Nog geen 2 jaar na de opening werd restaurant Moon bekroond met een Michelinster. Een belangrijke mijlpaal voor de Nieuw-Vennepers chef. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meer Radio.
5: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ben jij nieuwsgierig? Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert? Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers? Pak dan nu je kans. Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers.

0: Vandaag nog aan je radiocarrière. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Nationaal hitteplan en protocol Rijkswaterstaat van kracht. En flitspalen moeten vrachtverkeer weren uit Spaarndam. De aanhoudende hittegolf zorgt in de regio voor tropische temperaturen en verhoogde gezondheidsrisico's. Het Nationaal Hitteplan is van kracht en zorginstellingen, gemeenten en hulpdiensten roepen inwoners op om alert te zijn, vooral voor ouderen en kwetsbare groepen in de Haarlemmermeer. De hittegolf heeft direct impact op het dagelijks leven, het openbaar vervoer en de wegen. De NS heeft de dienstregeling tot en met zaterdag aangepast. Ook wordt er gewaarschuwd voor onze viervoeters. Het asfalt kan lokaal opwarmen tot wel 60 graden Celsius. Zoek je verkoeling in het water? Rijkswaterstaat drukt iedereen op het hart om alleen te zwemmen bij officiële zwemlocaties. Hier wordt de waterkwaliteit streng gecontroleerd en is het veilig om te zwemmen. De gemeente Haarlem plaatst 2 flitspalen in Spaarndam-West om illegaal vrachtverkeer tegen te gaan. Ondanks bestaande verboden blijven vrachtwagens door het dorp rijden, wat zorgt voor onveilige situaties en overlast voor bewoners. Daarnaast vreest de gemeente schade aan de historische Woerdersluis uit 1611. Volgens de gemeente kan zwaar verkeer leiden tot ernstige schade of zelfs instorting van de sluis. De flitspalen komen bij de Slaperdijk, Westlaan en nabij de Grote Sluis. Chauffeurs die het verbod negeren, riskeren een boete van €110. Wanneer de flitspalen worden geplaatst, is nog niet bekend. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Voor de komende periode blijft het droog en is er veel zon. Met middagtemperatuur naar tropische waarde van 35 tot 36 graden. De zuidenwind is daarbij matig, rond kracht 3. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Radio Supertrack. De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de 2 winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Bitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Oranjefans beleven feest in Kansas en buitenevenementen afgelast door extreme hitte. Alle buitenevenementen in Haarlemmermeer op vrijdag 26 juni zijn afgelast. Burgemeester Marianne Schuurmans nam dat besluit nadat het KNMI code rood had afgegeven vanwege de extreme hitte. De gemeente adviseert inwoners verkoeling op te zoeken en uit de zon te blijven. Ook wordt afgeraden om evenementen te bezoeken. Onder meer de feestweek Nieuw-Vennep, culinair Zwanenburg, de autocross in Nieuw-Vennep en activiteiten bij de Tolenburgerplas gaan niet door. Over evenementen op zaterdag wordt later besloten. Nederland heeft op vrijdagmorgen tijdens WK-voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De wedstrijd in Kansas City ging ondanks dreigende onweersbuien gewoon door. Nederlandse supporters zorgden vooraf voor een sfeervolle supportermars. Het stadion was alleen bereikbaar met pendelbussen. Het echtpaar Erika en Jan van den Berg uit Abbenes vond via Facebook onderdak bij inwoners van Kansas City. Ze werden gastvrij ontvangen en genoten samen met onder andere Oranjefans van een barbecue. In het stadion bleef het spannend of de wedstrijd door zou gaan. Uiteindelijk kon er worden gespeeld en vierde Oranje een overtuigende overwinning. De volgende wedstrijd is dinsdag om 3:00 in de ochtend tegen Marokko. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Eindelijk. Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Meer radio.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Heerlijk. Het is zomer.
1: Het is zomer.
2: Meer radio.

0: Zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Honklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Woningbouwplan Krukius naar volgende fase en oppositie kritisch opnieuw coalitieakkoord. Meerdere oppositiepartijen hebben kritiek geuit op het nieuwe coalitieakkoord van Haarlemmermeer. Zij missen onder andere meer duidelijke keuzes voor woningbouw, sport en cultuur. Ook zijn er vragen over de financiële onderbouwing van de plannen. Volgens verschillende fracties steunt een deel van de dekking op de aannames en is nog onduidelijk hoe ambities worden uitgevoerd. Ook de prioriteiten bij de bouw van 14.000 woningen roepen vragen op. De coalitie benadrukt dat een uitvoeringsagenda de plannen verder zal uitwerken en meetbaar moet maken. De gemeenteraad van Haarlemmermeer beslist binnenkort over een woningbouwplan voor 27 woningen achter de Oude Kruisweg in Krukius. Het plan bestaat uit 12 2-onder-1-kap-woningen en 15 drive-in-woningen. Omdat de locatie buiten het geldende omgevingsplan valt, is een omgevingsvergunning met een afwijking van het omgevingsplan nodig. Na instemming van de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna neemt de raad, mede op basis van eventuele zienswijzen van inwoners en andere belanghebbenden, een definitief besluit. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Radio Supertrack. De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

0: opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Drie nieuwe woonwagenstandplaatsen in Nieuw-Vennep en duurzaamheid krijgt meer inwoners in beweging. Het Centrum voor Duurzaamheid Haarlemmermeer kijkt terug op een actief 2025. Duizenden inwoners deden mee aan activiteiten rond energiebesparing, vergroening en hergebruik. Ook kregen veel kinderen les over duurzaamheid. Volgens het centrum groeit de belangstelling voor verduurzaming. Bijeenkomsten trekken meer bezoekers en energiecoaches geven gratis advies aan inwoners. Toch blijft er werk aan de winkel. Vooral vergroening vraagt extra aandacht. Meer groen helpt volgens het centrum tegen hitte, wateroverlast en het verlies van biodiversiteit. Het college van Haarlemmermeer stemt in met drie nieuwe woonwagenstandplaatsen aan de Zuiderdreef in Nieuw-Vennep. De uitbreiding komt naast de bestaande woonwagenlocatie bij de ijsbaan. Met deze eerste uitbreiding geeft de gemeente uitvoering aan het woonwagenbeleid. Uiteindelijk moeten in totaal 21 extra standplaatsen worden gerealiseerd. Voor de nieuwe standplaatsen verdwijnen enkele groenvoorzieningen. Ter compensatie worden op andere locaties in Nieuw-Vennep en Park 21 nieuwe bomen geplant. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ja, je komt er iets te vroeg in. Eerst gewoon even muziek. Passenger, Alex Warren en

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ik denk dat door de hitte ook even de computer helemaal in de war was, maar nu het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische Citic Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, Jan. Dan de ANWB verkeersinformatie. 1 vertraging de A44, Den Haag-Amsterdam. Sorry, geen vertraging, daar is een weg dicht. De afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En dan nog even vanwege de extreme hitte in een groot deel van het land. Neem water en een paraplu mee in de auto en rij veilig.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: is onderweg in Haarlemmermeer. Met de actualiteit van vandaag, nieuws vanuit de gemeente en achtergronden. Tot 6 uur onderweg.
1: Met natuurlijk, Shakira Burnerboy. Natuurlijk het anthem van het WK van dit jaar, dus die, die. Oh, wat is toch een goede plaat en past ook heel goed bij dit weer. Goedemiddag, editie 8 alweer van Onderweg op de vrijdag met mij, Delano. Alle buitenevenementen hier in Haarlemmermeer die zijn vandaag afgelast. Vanwege de hitte. Dat heeft de burgemeester besloten na de code rood van het KNMI. De gemeente zegt dan ook, zoek verkoeling op, blijf uit de zon. Ga niet naar evenementen toe. De feestweek Nieuw-Vennep afgelast. Culinair Zwanenburg afgelast. Autocross Nieuw-Vennep. En activiteiten bij de Tolenburgerplas gaan allemaal niet door. En daarom heb jij de radio natuurlijk aanstaan hier op Meer Radio. Onderweg naar huis, onderweg naar het weekend. Of misschien heb je wel al weekend. En had jij vandaag zonvrij. Dat kan natuurlijk ook.
0: Tot 6 uur. Onderweg. Met Delano van Steenveld. Delano van Steenveld. Op Meer Radio.
1: We gaan bellen met Larissa Michelle zometeen. Hoe was haar release party? Deze week had zij namelijk de supertrack te pakken. En je krijgt van mij de meeste hits en de heetste hits om je hoofd koel te houden. Vandaag is onderweg even Club Tropicana.

0: heet Roxy. Hoe is het nou? Ronnie Flex en Roxy Dekker en hoe het is.
1: Onderweg nieuws.
0: Het college van Haarlem en Meer stemt in. En daarvoor hoorde je trouwens nog Wham en Club Tropicana. Ik wilde nog even zeggen Club Tropicana, waar de drankjes gratis zijn en het plezier en zon is voor iedereen. Maar George Michael begon al met zingen. Goed, het nieuws. Het college van Haarlem en Meer stemt in met 3 nieuwe woonwagenstandplaatsen aan de Zuiderdreef in Nieuw-Vennep. De uitbreiding komt naast de bestaande woonwagenlocatie bij de ijsbaan. Met deze eerste uitbreiding geeft de gemeente uitvoering aan het woonwagenbeleid. Uiteindelijk moeten in totaal 21 extra standplaatsen worden gerealiseerd. Voor de nieuwe standplaatsen verdwijnen enkele groenvoorzieningen. En ter compensatie worden er op andere locaties in Nieuw-Vennep en Park 21 dus ook weer netjes nieuwe bomen geplaatst.

0: Veld met onderweg.
1: Eindelijk. Het is zomer.
2: Het is zomer.
0: Yeah, het is doe het.
3: Meer radio.
1: Meer zomer.
4: Oh yeah. What's up, world? It's the Master G, y'all. Sugar Hill Gang.

Bob Sinclair en de Lala Song. En daarvoor nog Another and Talk to You hier op Meer Radio op jouw vrijdagmiddag. Je luistert naar Onderweg. Het is Delano, hoi. Delano hier, hoi. Goedemiddag. Wat is het warm, hè? Ik ben vandaag gewoon naar de studio gekomen. In mijn teenslippers, mijn sportbroekje en een soort van opknoop jersey. Ik vond het niet normaal. Hoe warm is het nu buiten? Even checken. Het is op dit moment 35 graden hier in Hoofddorp waar onze studio staat. Goed, vanaf nu gaat het wel een klein beetje afkoelen. Ik hoop dat jij in ieder geval wel de verkoeling opzoekt op deze hele warme dag. Ben jij thuis gebleven? Had jij vrij? Heb je lekker ben je naar het strand gegaan of vind je dat toch te heet? Goed. Ik hoop dat jij in ieder geval een hele lekkere, zonnige, fijne dag hebt. Ik ook. Ik had vanmorgen alleen wel heel klein beetje een kater. Maar een kopje koffie en een eitje, dat doet het al gauw heel erg goed. Ja, en dan kan ik natuurlijk maar één plaat ook gaan draaien, hè? Tayo Cruz natuurlijk. I gotta hate.

0: Oranje geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
1: Oranjefans beleven feest in Kansas en buitenevenementen afgelast door extreme hitte. Alle buitenevenementen in Haarlemmermeer op vrijdag 26 juni zijn afgelast. Burgemeester Marianne Schuurmans nam dat besluit nadat het KNMI code rood had afgegeven vanwege de extreme hitte. De gemeente adviseert inwoners verkoeling op te zoeken en uit de zon te blijven. Ook wordt afgeraden om evenementen te bezoeken. Onder meer de feestweek Nieuw-Vennep, culinair Zwanenburg, de autocross in Nieuw-Vennep en activiteiten bij de Tolenburgerplas gaan niet door. Over evenementen op zaterdag wordt later besloten. Nederland heeft op vrijdagmorgen tijdens WK-voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. De wedstrijd in Kansas City ging ondanks dreigende onweersbuien gewoon door. Nederlandse supporters zorgden vooraf voor een sfeervolle supportermars. Het stadion was alleen bereikbaar met pendelbussen. Het echtpaar Erika en Jan van den Berg uit Abbenes vond via Facebook onderdak bij inwoners van Kansas City. Ze werden gastvrij ontvangen en genoten samen met onder andere Oranjefans van een barbecue. In het stadion bleef het spannend of de wedstrijd door zou gaan. Uiteindelijk kon er worden gespeeld en vierde Oranje een overtuigende overwinning. De volgende wedstrijd is dinsdag om 3:00 in de ochtend tegen Marokko. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
2: Vrijdag.
3: Delano van Steenveld.
4: Het is jouw vrijdagmiddag Meer Radio. We gaan naar Brazilië toe met de Venga Boys. Staat die cocktail al klaar?

0: Luna en Russo, voorbestemd aan... En daarvoor de Venga Boys en Brazil.
1: Meer radio, super track.
0: Aan de telefoon, echt Haarlemmermeers talent, meer radio ontdekking. Larissa, goedemiddag.
2: Hi, goedemiddag Milano, hoe is het?
0: Ja, goed, hoe is het met jou?
2: Ja, fantastisch. Echt, wat een droomweek was dit.
0: Ja, ja. Want even heel snel voor de luisteraar. Vorige week was je bij mij in de uitzending te gast. Want jij hebt een plaat gemaakt, een EP en je had die release party. En deze hele week had jij ook de supertrack hier bij Meer Radio. En ik ben wel even benieuwd natuurlijk, de release party. Hoe was dat? Want dat was hier in het C-punt. Vertel er nog even heel kort over.
2: Ja, ja, nou inderdaad. Ik heb afgelopen vrijdag mijn eerste single uitgebracht. Mijn debuutsingle, 28. En ik ben dat in eerste instantie vrijdagmiddag bij jullie komen vieren natuurlijk. Waar ik te horen kreeg dat ik inderdaad een supertrack werd. Nou, fantastisch. Dat was echt de kerst op de taart. En daarna met alle gitaren en alles wat ik nodig had, door naar C-punt. C-punt Café. En daar met een vol café met vrienden, familie en mensen die daarheen waren gekomen. Mijn debuutsingle gepresenteerd. De geproduceerde versie met een lyric video. Ook nog live gespeeld. En ook de nummers die op mijn komende debuut-EP komen. Die nog niet uit zijn.
0: Mm-hmm.
2: En het was echt... Ja, ik heb hier al zo lang over gedroomd. Het is al jaren mijn allergrootste droom om muziek uit te brengen. En om dat op deze manier zo te vieren. En hoe het is ontvangen. En het is onbeschrijfelijk. En echt een grote droom die uitkwam. En... het was echt een fantastisch weekend. En deze afgelopen week ook met de supertrack, dat je gewoon je nummer op de radio hoort om de 2 uur. Echt bizar. Het was nog mooier dan ik ooit had durven dromen. Dus echt fantastisch.
0: Wat ging er door je heen toen je voor het eerst je plaat op de radio hoorde? Toen je inderdaad maandagochtend, ik weet niet hoe vroeg je bent opgestaan. Misschien stond de wekker wel om 5 uur, geen idee. Maar wat ging er door je heen toen je voor het eerst je eigen plaat hoorde?
2: Ja, ongeloof eigenlijk. het is... dat je het bijna niet gelooft. En daarna je tranen over mijn wangen. Het was zo'n bijzonder moment. Omdat, dat die droom dan gewoon uitkomt. En dan niet 1 keer, niet 2 keer, maar gewoon iedere dag.
0: Iedere
2: en,
0: dag?
2: Ja, dus de hele dag meer radio aan. En elke keer dansen en elke keer kippenvel... Echt zo'n ontzettende eer, dus daar wil ik jullie ook ontzettend voor bedanken. Het is echt fantastisch.
0: Heel graag gedaan. Echt Haarlemmermeers talent, dat geven wij heel graag een podium natuurlijk. En hoe waren de reacties na je release party?
2: Ja, echt fantastisch. Het was heel bijzonder dat alle mensen die daar waren, die kwamen voor mij. Ik was niet het voorprogramma van een groot artiest of zo. Dus iedereen die daar was, die was er voor mij. En iedereen was super enthousiast. En ze hebben me natuurlijk in het verleden al veel horen en zien zingen en optreden en zo. Maar dat het nu een beetje volwassen was geworden. En ook, dus er waren heel veel familie en vrienden. Maar er waren ook gewoon mensen, vreemden eigenlijk, die in het café zaten en die ook naar me toe kwamen. En zeiden, waar kan ik je vinden? En dat ik nu dus kan doorgeven dat ik dus inderdaad te luisteren ben op de streamingdienst. Dat was wel heel gaaf. En online ook heel veel mooie reacties. En ook op bepaalde websites en krantjes en radiostations. Dus het wordt heel erg goed opgepakt. En dat betekent echt heel erg veel. Er zit heel veel werk, liefde en aandacht in al jaren. En dan is het ineens zover. En het is dan ook wel... Ja, ik denk er eigenlijk niet over na van... wat er dan gebeurt als het dan uit is. Want je werkt eigenlijk naar het moment van dat het uitkomt toe.
0: Yeah.
2: En het is nog mooier dan ik had gehoopt. Echt fantastisch.
0: Nou, in ieder geval heel erg gefeliciteerd met je release party en je eigen plaat. En er komt ook nog een complete EP aan volgens mij, met nog meerdere tracks erop. Wanneer komt die uit precies?
2: Ja, klopt. Ja, ik heb nu dus de afgelopen tijd heel erg hard aan 28 gewerkt. En ik ga binnenkort daar ook veel mee optreden. En dus ook binnenkort weer de studio in om dus de andere nummers op te nemen van mijn debuut-EP.
0: Mm-hmm.
2: En die komt er begin volgend jaar komt die eraan. En dus ja, gewoon heel veel aandacht en liefde insteken. En ja, ik heb ook een... Dit is Engelstalig wat ik zing. En dat debuut EP wordt Engelstalig. En ik heb ook een Nederlandstalig nummer last minute nog in mijn set gegooid afgelopen vrijdag.
3: Oh.
2: En daar waren mensen ook wel heel erg enthousiast en benieuwd naar. Dus ik ben ook van plan om een Nederlands EP te maken. Dat komt er allemaal aan.
0: Oké, en voor de rest, wat komt er nu nog allemaal op je pad? Wat ga je nu nog allemaal doen? Wat voor plannen heb jij nu nog klaar liggen?
2: Veel optreden en muziek maken en de studio in. Het is afgelopen vrijdag en afgelopen weekend en de afgelopen week. Dat was eigenlijk een... Ook omdat het natuurlijk het nummer heet 28. Twee dagen daarna werd ik 29.
0: Gefeliciteerd. Nog, dank trouwens. Gefeliciteerd.
2: Dank je wel. En het voelde eigenlijk ook als een soort van symbolisch begin van mijn muziekcarrière. En het is zo fantastisch begonnen. En daar kan ik alleen maar ontzettend dankbaar voor zijn. En ook nogmaals jullie ontzettend bedankt. En ik ben trots om hoofddorper Haarlemmeerder te zijn. En ik kijk ontzettend uit naar wat de toekomst gaat brengen.
0: Heel veel succes met alles. Als er nieuwe muziek van je uitkomt, kom gewoon weer bij ons langs en kom je muziek pluggen. En dan ga ik hem vandaag nog eventjes voor je draaien. De supertrack van deze week, 28 van Larissa Michel. Larissa moet ik zeggen. Heel veel succes en plezier met alles. En we gaan jou zeker nog vaker horen op de radio en hier bij Meer Radio.
2: Ontzettend bedankt. Echt fantastisch.
0: Hey, koel een beetje af en een heel, heel, heel goed weekend.
2: Dankjewel, jij ook.
0: Dankjewel, Larissa. Hoi, hoi.
1: Meer Radio Supertrack. De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Heartbeat.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Take me.

0: goed, hè, deze plaat. Ray en Where Is My Husband hoorde je hier bij Meer Radio.
1: Onderweg nieuws.
0: Een personenauto is donderdagavond rond 9:05 in de brand gevlogen op de nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp. De bestuurder wist de auto tijdig tot stilstand te brengen, waarna de brandweer werd gealarmeerd. Bij aankomst sloegen de vlammen uit het voertuig. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist verdere uitbreiding van de brand te voorkomen. Ondanks een snelle inzet liep de auto forse schade op door de brand. De brand is vermoedelijk het gevolg van een technisch mankement en de auto is ook afgesleept. Dit is Sienna Spyro en Material Lover.

Ik heb de lekkerste, heetste, fijnste platen voor je klaarstaan om het hoofd lekker koel te houden. Volgende uur onder andere de nieuwe Nothing But Thieves, Zara Larsson en ook Ruben Hillen. Nu eerst Lady Gaga.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrech. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui.
2: Jezus, wat warm.
1: Na het weekend minder warm. Dit was het NOS.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Camille Cabello en Quavo en No No Better. Hoor je hier op jouw vrijdagmiddag bij Meer Radio. Het is 7:07, buiten op dit moment 35 graden. Overleef jij nog een beetje? Ik wel in ieder geval, maar ik speel ook wel een klein beetje vals. Want ik zit in een hele lekkere, coole studio met airco. Dus dat is natuurlijk niet helemaal eerlijk. Tweede uur van onderweg tot 6 uur ben ik er voor je met meer muziek en meer nieuws uit jouw regio, Haarlemmermeer. Zometeen om 17:30 een gouden ouwe. Een hele lekkere gouden ouwe zelfs voor je klaarstaan. Maar eerst nieuwe muziek van Nothing But Thieves. We moeten nog heel even wachten, want pas eind september komt hun nieuwe album uit, Stray Dogs. Dat is hun 5e studioalbum. Ja, en ze zijn echt een beetje teruggegaan naar hun roots. En gewoon 5 maanden vrijgenomen van alles. Agenda's leeggemaakt en gezegd, wij gaan werken aan ons album. En daar is onder andere deze knaller uitgekomen. Nothing But Thieves, dit is Evolution. Goedemiddag.

scheepvaart. Dat laat een woordvoerder van de provincie weten na vragen van Noord-Holland. Wegverkeer kan nog wel gebruik maken van de brug. Eerder op de middag was er al een storing waarop bepaalde brugdelen niet meer konden worden bediend. Nou, het probleem is inmiddels verholpen, maar de provincie heeft besloten de brug de rest van de dag niet meer te openen voor de scheepvaart. De storing is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van de hoge temperaturen. En je wilt natuurlijk niet nog een storing. De brug die werd vandaag al gekoeld om hinder te voorkomen. Toch ontstond er een storing, want zo gaat dat. Waardoor een deel van de brug vanmiddag zo'n 2 uur open heeft gestaan. Verkeer richting Zuid-Holland kon daardoor geen gebruik maken van de brug. Dus tot vanavond 9 uur voor alle scheepjes die het water nog opgaan. De Leimuiderbrug. Ik woon zelf in Amsterdam. En dan heb je ook met dit weer dat dan altijd er van die gasten in zo'n reflecterend vestje staan. En die staan dan met hele grote brandspuiten die bruggen altijd af te koelen. Want ja, het zal je maar gebeuren dat zo'n brug helemaal opwarmt. Dat staal uitzet en dan vervolgens die brug niet meer open gaat. Ja, en dan sta je wel mooi met je bootje vast in de gracht. En dat wil je natuurlijk ook niet hebben. Muziek komt eraan van Miles Smith. Ook de winnaar van The Voice, Ruben Hillen. En zijn knaller van een plaats, 20 Seconds. Nu eerst Zara Larsson, Midnight Sun. Nou, het is meer overdag hoor, zon. Maar goed, dit is Zara Larsson.

0: Feels. Onderweg. Onderweg.
1: Ja, dank u wel, voorzitter.
0: Politiek nieuws. Politiek
2: nieuws. Dit was het moment waar ik op wachtte.
3: Meerdere oppositiepartijen hebben kritiek geuit op het nieuwe coalitieakkoord van Haarlemmermeer. Zij missen onder meer duidelijke keuzes voor woningbouw, sport en cultuur. Ook zijn er vragen over de financiële onderbouwing van de plannen. Volgens verschillende fracties steunt een deel van de dekking op aannames en is nog onduidelijk hoe ambities worden uitgevoerd. Ook de prioriteiten bij de bouw van 14.000 woningen roepen nogal vragen op. De coalitie benadrukt dat een uitvoeringsagenda de plannen verder zal uitwerken en meetbaar moet maken.

0: Ruben Hillen en 20 Seconds, winnaar van The Voice natuurlijk. En wat een plaat, 20 Seconds. Zometeen meer nieuws uit de regio, ook meer muziek. Eerst de headlines op half krijg je van mij.
1: De Lano van Steenveld, met Onderweg. Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: Van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Woningbouwplan Krukius naar volgende fase en oppositie kritisch op nieuw coalitieakkoord. Meerdere oppositiepartijen hebben kritiek geuit op het nieuwe coalitieakkoord van Haarlemmermeer. Zij missen onder andere meer duidelijke keuzes voor woningbouw, sport en cultuur. Ook zijn er vragen over de financiële onderbouwing van de plannen. Volgens verschillende fracties steunt een deel van de dekking op de aannames en is nog onduidelijk hoe ambities worden uitgevoerd. Ook de prioriteiten bij de bouw van 14.000 woningen roepen vragen op. De coalitie benadrukt dat een uitvoeringsagenda de plannen verder zal uitwerken en meetbaar moet maken. De gemeenteraad van Haarlemmermeer beslist binnenkort over een woningbouwplan voor 27 woningen achter de Oude Kruisweg in Krukius. Het plan bestaat uit 12 2-onder-1-kap-woningen en 15 drive-in-woningen. Omdat de locatie buiten het geldende omgevingsplan valt, is een omgevingsvergunning met een afwijking van het omgevingsplan nodig. Na instemming van de raad worden de ontwerpstukken ter inzage gelegd. Daarna neemt de raad, mede op basis van eventuele zienswijzen van inwoners en andere belanghebbenden, een definitief besluit. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Onderweg.
0: Vrijdag. De Lano van Steenveld.
3: You, Dominic. En dit is de gouden ouwe van vandaag. Golden Earring, Twilight Zone.

Golden Earring. En Twilight Zone. Hier op Meer Radio, het is jouw vrijdagmiddag onderweg naar het weekend, onderweg naar huis. Misschien heb jij wel al weekend of ben je al thuis vanwege dit belachelijke weer. Wat overigens wel heel lekker is, want we hebben altijd koud weer. Maar het is ook wel eens lekker dat het zo warm is. Behalve als je in de auto stapt. Goed, daar stap ik zo meteen over een half uur ook weer in. Niet heel veel zin in, maar dat komt helemaal goed. Jij hebt vanmorgen misschien ook wel wakker gelegen voor Nederland, Tunesië. 3-1 gewonnen. Wel wat dreigende onweersbuien, maar het ging gewoon allemaal door. Vooraf natuurlijk de Oranje Mars met al die supporters. Eén grote oranje massa door al die Amerikaanse steden. Ik denk niet dat die Amerikanen ook maar een klein beetje doorhebben wat wij, hoe wij zijn en wat wij allemaal uit kunnen spoken. En daar zijn ze nu wel achter gekomen, dus in het zuiden van de Grand USA. Het stadion was wel dus alleen maar bereikbaar met pendelbussen. Dus dat is dan wel weer een beetje ingewikkeld. Dat is sowieso met heel veel van de stadions. Ga vooral niet er naartoe lopen. Het echtpaar Erika en Jan uit Abbenes die vonden via Facebook onderdak bij inwoners uit Kansas City. Ze werden gastvrij ontvangen en genoten samen met andere fans natuurlijk van een heerlijke barbecue. Want als er één ding is wat ze in het zuiden van Amerika ook heel goed kunnen, dan is dat barbecuen. In het stadion bleef het nog even spannend of de wedstrijd door zou gaan. Maar uiteindelijk een prachtige overwinning. 3-1. En als ik eventjes de cijfers erbij pak, de statistieken. Even een huishoudelijke mededeling. We zitten in groep F en wij staan op dit moment ook als eerste in die groep. Als laatste Tunesië, die hebben niet zo heel veel punten gescoord.

David Guetta, Tones and I en Lenny Kravitz. Sorry, en Teddy Swims en Gone, Gone, Gone. En daarvoor nog Train en Drops of Jupiter. En dit is Lenny Kravitz. Are You Gonna Go My Way? Hoor je nu op meer radio.

Yes, Lenny, thanks. Dat je hem even voor mij afkondigt. Are you gonna go my way? Die man is inmiddels ook alweer 62, joh. Dit was Onderweg voor de vrijdagmiddag. Vrijdag 26 juni met temperaturen van zo behoorlijk 35, 37 graden. Het is 4 voor 6. Ik ben er volgende week weer. Zometeen heerlijke muziek staat voor je klaar van Zara Larsson, Martin Garrix, Ranga Bowman komt er ook aan. En ik ga jou achterlaten met de fijne zomerse tonen van Karol G. Echt dat zomerse gevoel komt hier helemaal in naar voren. Dit is Si antes te hubiera conocido. Zo, dat is goed Spaans, hè? Tot volgende week.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: 7 Wouter Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruit getrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. Een manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

Radio Supertrack. De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Hard.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gallmate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Duik in het weekend. Dirk-Jan Eemans.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
4: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze höchsten Temperaturen die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
3: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
5: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
3: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: een lekkere zomerse plaat zo aan het begin van Meer in het Weekend. Missen zou Thomas Akda, Rolf Sanchez en Kraantje Papi. Meer in het Weekend. Ja, daar luister je naar tot 10 uur. Op deze zomerse vrijdag ben ik er met Meer in het Weekend. En wat was het warm deze week. Ik weet niet of je er heel veel van meegekregen hebt. Nou, ik persoonlijk heb er ook een groot deel weinig van meegekregen. Want zat ik lekker in van die airco-gekoelde gebouwen. Maar, ondanks dat was het ook, als je dan buiten kwam, extreem warm. En dacht je bij jezelf, oh, waar ben ik aan begonnen? Maar goed, we moeten niet te veel klagen. Want uiteindelijk, dit lekkere weer is natuurlijk ook wel weer heel erg fijn. En je moet altijd maar afvragen, hoe lang duurt het voordat het weer minder wordt? Nou, ik heb nieuws voor je. Het gaat weer iets minder worden. Daar ga ik je straks allemaal meer over vertellen. Verder natuurlijk deze vrijdagavond sportnieuws. Al is het niet veel, er is wel wat te melden. Verder gaan we natuurlijk gezelligheid. We hebben nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. Het uitgebreide weer, hè, dat zei ik net al. En lekkere muziek. En die komt voor onder andere Coldplay. Ik zie Roxy Dekker. En we beginnen zo dadelijk met een oudje, Nena. En haar 99 Luftballon. We maken er een gezellige avond van. Aan het begin van een nieuw Meer Radio Weekend is dit Meer in het Weekend tot 10 uur. Ik zeg een hele goedenavond.
1: Meer zomer. Niels Olijerhoek. Meer radio.

0: Altijd lekker dit. Ah, relaxte muziek op een mooie vrijdag. Prince Ma met featuring JC Lodge en Someone Loves You, Honey. Ja, dat wil toch iedereen horen of niet soms. Daarvoor Roxy Dekker en Loser en dat willen veel mensen dus niet horen. En daarvoor Nina, een oudje met haar 99 Luftballon. Klonk dat een beetje Duits?
1: Meer in het weekend. Party Planner.
0: Juist, de Party Planner. We gaan eens kijken wat er allemaal zo te beleven valt in de Haarlemmermeer. En ik heb nieuws voor je. Het is karig. Het is mager. Het is weinig. Het is echt komkommertijd. Het is ook bijna vakantie. Hè. Schoolvakantie is nog 1 week te gaan. En dan zijn alle scholen vrij. En is de vakantie voor velen echt begonnen. Ik heb wel wat gevonden, maar het is niet bepaald meteen morgen bijvoorbeeld. De eerste die ik voor je heb is 12 juli. Ik zei het vorige week ook al. Hè. De heren van Haarlem doen het bij het fort in Hoofddorp. Aan de hoofdweg hier in Hoofddorp. Openluchtconcert. Duiken in het fort, spelen de heren van Haarlem een zomersconcert bij het fort in Hoofddorp. Na eerdere drukbezochte edities komen de mannen terug op deze prachtige locatie met hun nederpopshow Dansen op de Vulkaan. Waarin zij hits spelen van Nederlandse bands en artiesten zoals Bluff de Dijk. Hazes is de basis. Doe maar de scene en veel meer. Gewoon een groot feest der herkenning. Een lekkere middag met fijne muziek begint allemaal om 3 uur op zondag 12 juli. Dat is het over, even denken, 1, 2, dat is over, pak een beetje, 3 weken. Zoiets. Ja, 3 weken. En dan gaan ze dus lekker spelen en laten we hopen met z'n allen dat het mooi weer is. Kaartjes kosten €17,50. Dan gaan we nog wat verder in de tijd. Ja, sorry, maar ja, komkommertijd, dan ga je gewoon vooruit kijken. En dat is ook leuk namelijk, dat is de Deep Club Outdoor Edition. Het is op zondag 27 september, dus het duurt nog een tijdje. Na eerdere succesvolle edities komt er weer een vervolg van de Deep Club Outdoor Edition. Op 27 september strijken we neer op een idyllisch groene hidden spot in Nieuw-Vennep. Een plek die voelt als een kleine ontsnapping aan de drukte waar muziek, natuur en fijne mensen samenkomen. Hou je van die intieme festival vibe zonder massale drukte, dan zit je goed. Met maximaal 300 bezoekers blijft de Deep Club persoonlijk overzichtelijk en gezellig. Geen eindeloze rijen en geen overvolle terreinen. Verwacht de muzikale reis langs deep, progressive en melodic house met hier en daar een vleugje techno. De DJ's draaien niet voor de show of de opsmuk. Het zijn gepassioneerde muziekliefhebbers die hun hart in iedere set leggen. Nou, dat is toch heel fijn. Landgloed, Kleine Vennep. Daar is het dan op die Deep Club Outdoor Edition. Dat is aan de hoofdweg 1041 in Nieuw-Vennep. Kaarten kosten €12,50. En ja, je hebt nog even om ze te kopen. Hè? Want uiteindelijk 27 september pas. Dus dan zit er voor veel mensen de vakantie er ook eens op. Maar wel leuk. En laten we ook hier hopen dat het in ieder geval mooi weer wordt. Hey, dat is over de Partyplanner voor deze vrijdag. Meer Partyplanner volgende week als er weer een nieuwe Meer in het Weekend is. Hier op deze vrijdagavond aan het begin van een nieuwe Meer Radio Weekend.
1: Partyplanner, dit is Meer in het Weekend.

30 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Later, Stella, Lefty en Boston op de radio voor Coldplay en Everglow. Zorgt ervoor dat we alweer hard richting 8:30 gaan op deze vrijdag de 26e van juni. Ja, tijd gaat hard als het gezellig is. Bijna zitten we op de helft van het jaar 2026. En ja, oké, ik zei het net al, bijna gaat de vakantie beginnen. En misschien heb jij al plannen, dus als je ze hebt, laat ze me zeker even weten. studio@meerradio.nl. Gewoon eventjes, je hoeft allemaal geen hele diepe details. Maar bijvoorbeeld, al vertel je alleen maar, waar ga je heen? Hè? Ik ga naar, nou ja, dat antwoord. Ja, laat het me weten. Vind ik altijd leuk om even te lezen. Ik ga naar, dat vind ik, dan krijg ik toch altijd wel... Denk ik van, jaloers. Of ik denk, weet ik niet. Of nou goed, dat soort dingen. Dus laat het me weten. studio@meerradio.nl. Ik ga naar. En dan heb ik het over de vakantie. Ja, hopelijk natuurlijk dat je op vakantie gaat. En daar gaan we dan even gemakshalve vanuit zo op deze vrijdagavond. Ja, met dit mooie weer hier in Nederland. 30 plus de hele week. Of nou, de hele week. Grootste deel van de week op de thermometer. Ja, hoef je natuurlijk niet per se weg. Maar goed, dat even terzijde. Hey, straks aan de andere kant van 8:30 gaan we door met meer in het weekend. Daarin onder andere natuurlijk sportnieuws, verder muziek van onder andere Train. Ik zie Bruno Mars en ook Katy Perry komen langs. Dus genoeg reden om lekker te blijven hangen. Tot aan de andere kant van 10:00. Ja, hey, want tot 10:00 gaan we namelijk door met dit programma. Hey, dat is dan ook wel weer wat ik er even bij moet zeggen natuurlijk. En na 10:00 is er dan ook nog To The Weeknd. Dus jeetje, die hele vrijdagavond is goed gevuld hier bij Meer Radio. En dat aan het begin van je weekend. Lekker, lekker. Voordat we naar de headlines van het nieuws gaan, heb ik er nog eentje voor je. Een plaat van een Friese formatie. Niet zo heel veel meer van gehoord na deze plaat, maar hij was wel fijn. Dit is Twares en Werbisto.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cecilia Romley in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door twee aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
8: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
7: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
9: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
7: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Kid Marley samen met Katy Perry en Chained to the Rhythm. Ja, ja, ik blijf dat soms toch leuk vinden om een beetje na te denken over waar een titel over gaat. Vastgebonden aan het ritme. Nou, hey, dat kan soms heel erg leuk zijn. Hey, het is het tweede deel van het eerste uur. Meer in het weekend. Tot 10 uur ben ik nog bij je met mijn bijdrage aan deze vrijdagavond, waarin we tussen nu en 9 uur onder andere het sportnieuws hebben. Verder muziek van onder andere Antoon. Ik zie, even kijken, Train. En zo dadelijk als eerste Bruno Mars, de man die binnenkort in de Johan Cruijff Arena staat met zijn wereldtournee.
1: Meer zomer. Niels Olijerhoek. Meer

Want Me Baby van The Human League. Ah, altijd leuk om deze weer te horen. We gingen echt even terug in de tijd. Jaren 80, als ik het even goed zeg. Ja, ik ben niet zo heel goed in dat spel natuurlijk. Dan ga ik altijd nadenken. Hoe heet het nou ook alweer? Hitster, ja, dat is het. Ben ik er ook weer op gekomen. Maar nog steeds wel een hele fijne plaat. Daarvoor Bruno Mars, On My Soul hoor je. En die speelt hij zeker ook tijdens een van zijn 4 concerten. Die hij gaat geven in de Johan Cruijff Arena op 2, 4, 5 en 7 juli aanstaande. Dus volgende week. Volgende week gaat het beginnen voor de liefhebbers. Dan is de eerste show en dan op zaterdag, zondag en dinsdag is dat? Ja, dinsdag 7 juli zal hij de andere shows daar geven. Goed, 8:15 geweest op deze vrijdagavond. Mooi moment om te kijken naar de sport. En ja, het is zoals bekend karig, want het is zomer. En dan houden heel veel sporten gewoon lekker op. Voetbal is er niet. Hoofddorp heeft het goed gedaan. Zijn gewoon in de vierde divisie gebleven. DSOV heeft het niet zo goed gedaan. Is gedegradeerd naar de derde klasse. En Dios heeft het netjes gedaan. Die zijn gewoon gebleven waar ze waren. Dus dat is dan wel weer mooi. Wordt er nog gehonkbald? Ja, er wordt zeker niet gehonkbald. De eerstvolgende wedstrijd die we gevonden hebben voor de honkbal is pas op 11 juli. Dan spelen de mannen van de Pioniers. Dat is dus over, 2 weken. Dan spelen de mannen van de Pioniers een wedstrijd tegen Kinheim uit Haarlem. Spelen ze dan thuis eigenlijk? Haarlem-Kinheim is de locatie van... Ja, dat is dichtbij, hè? Dat is in Haarlem-Noord, dus dat moet goed komen. Om 12:15 zal er afgeslagen worden. En laten we hopen dat dat gewoon goed gaat. Verder natuurlijk het WK-voetbal hard aan de gang, hè? De poolfase zit er bijna op. We gaan ons opmaken voor de volgende ronde. Waarin zeg maar de beste nummers 2 van alle pools en de 8 beste nummers 3 van alle pools. Dus dat zijn er heel veel. Er blijven er uiteindelijk, gaan er geloof ik maar 12 niet door van de 48. Die gaan strijden om de volgende ronde. En daarin dan is het natuurlijk afwachten hoe dat allemaal gaat lopen en zo. Nou, het wordt allemaal spannend en leuk. Dat is in ieder geval heel erg gaaf. Dus wat dat betreft, het WK begint eigenlijk, vind ik, nu pas echt.

0: lekker hoor. Haha, Formule 1. Het is warm, het is klam, het is heet, maar er is ook Formule 1. En ja, dan heb ik toch extra respect voor de coureurs. Zeker als het daar net zo warm is als dat het hier is. En het schijnt best heet te worden daar in Oostenrijk. Want daar rijden ze op de Red Bull Ring in Spielberg in Oostenrijk. Daarvoor zal gereden worden dit weekend. De Formule 1 trekt dus dit weekend naar Oostenrijk op de Red Bull Ring. Begon vandaag om 1:30 de eerste vrije training. Gevolgd door vrije training 2 om 5:00. Morgen is vrije training nummer 3 om 12:30. De kwalificatie voor de race van zondag is komende morgen om 4:00 in de middag. En zondagmiddag om 3:00, dan gaan de lampen uit, want dan start de race. Sprinters er dit weekend niet. En laten we hopen dat de updates die Max Verstappen meegekregen heeft van zijn team Red Bull, dat die gaan werken. En dat hij misschien toch weer een keer mee kan strijden om een overwinning. Ik zou het zo leuk vinden als dat lukt, hè. Dat Max Verstappen ook gewoon weer een keer een overwinning gaat halen in de Formule 1. Dat we het Wilhelmus weer een keer horen. Weet je, ik bedoel, ik heb dat inmiddels toch wel gemist, hè. Het is echt toch wel, denk ik, 7, 8, 9 races geleden inmiddels. We moeten ook niet zeuren, want we hebben er genoeg gehad. Ik zag trouwens van de week nog een staatje over overwinningen sinds aantal overwinningen per coureur sinds Barcelona 2016. Het moment dat Max zijn eerste wedstrijd won. Max Verstappen, veruit de meeste. Daaronder Lewis Hamilton met, ik geloof een stuk of 5, 6 minder. En vervolgens, dat was dan rond de 60, 70 races. En vervolgens was de nummer 3, had geloof ik 11 races gewonnen in al die tijd. En dat was dan, Sebastian Vettel of Lando Norris, één van die twee. Maar dan zie je hoe goed Verstappen eigenlijk is en hoeveel die gewonnen heeft. En ook hoe goed Lewis Hamilton is, hè? Want laten we dat niet vergeten. Natuurlijk de man die de laatste race in Barcelona wist te winnen. Hey, tot zover het blokje met sportnieuws. Gaan wij snel door met muziek op deze vrijdagavond. Want uiteindelijk is dat natuurlijk een belangrijk onderdeel van meer in het weekend. Lekkere muziek. En we hebben er eentje voor je klaarstaan, hoor. Larissa Michel, de Meerradio Supertrack van deze week, komt er nu aan.
1: Meerradio Supertrack. Radio Supertrack van deze week, Larissa Michelle, 28. Heart.

28, Larissa Michelle op de radio als meer radio supertrack van deze week. De plaat die we dus al veel gehoord hebben en ook nog veel gaan horen. Totdat er weer een nieuwe meer radio supertrack is. En daarmee kwamen we ook aan het einde van dit eerste uur. Meer in het weekend. Straks aan de andere kant van 9 gaan we verder met meer in het weekend. Dan onder andere nog het uitgebreide weer. We hebben nog wat nieuws uit de Haarlemmermeer. En gezelligheid en lekkere muziek ontbreken ook niet. Voor het allemaal zover is, heb ik nog een hele fijne van Antoon voor je klaarstaan. Tot het eind van mei, ik moet het wel goed zeggen. Ik spreek je straks aan de andere kant van 9. Diep in.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Zeewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Yo.

0: leuk. De Lommeneers op de radio aan het begin van uur nummer 2 van deze Meer in het Weekend met Hey Ho Ho Hey. Wat een vrolijke plaat zo aan het begin van dit tweede uur. Meer in het Weekend, tot 10 uur ben ik bij je met dit uur onder andere nog het uitgebreide weer, verder gezelligheid en heel veel lekkere muziek van onder andere Guns N' Roses. Ik zie Baker Matt, ik zie Olivia Rodrigo, moeilijk hè. En ook Robin Schulz gaat langskomen, maar niet voordat we zo dadelijk als eerste Somje voor je draaien. Die hele fijne Dark Before the Dawn. Ik zeg, daar worden we blij van met z'n allen. Goedenavond, tot 10 uur ben ik bij je om mijn bijdrage te leveren aan het begin van jouw weekend.
1: Meer zomer. Meer zomer. Niels Olijerhoek. Meer radio.

Lekkere muziek hoor. Ja, Uniting Nations en Out of Touch op de Meerradio vrijdagavond. Daarvoor de band waar ik laatst geweest ben. Guns N' Roses en Paradise City. En daarvoor hoorde je Samjeu. De band die onder andere morgen in Caprera in Bloemendaal staan. En ja, hey, ha, daar ga ik ook heen. Dark Before the Dawn hoorde je. Fijne plaat, grote hit van deze band. Bracht de tijd op deze vrijdagavond op 18 minuten over 9. Mooi moment om naar het weer te kijken. Het wordt een zomers, maar ook wel onrustig weekend in de Haarlemmermeer. Vandaag was het nog lekker heet, zeg maar. En ook morgen is het warm. Maar verschillende verwachtingen komen uit op waarden tussen de 28 en de 31 graden. Maar daarbij neemt wel de kans op stevige buien en mogelijk onweer toe. Vooral later op de dag is het dus verstandig om de lucht in de gaten te houden als je buiten plannen hebt. Nou, die heb ik morgen, dus dat wordt feest. Caprera is nou niet bepaald overdekt. Zondag wordt het minder heet, maar nog altijd zeer aangenaam warm met temperaturen tussen de 25 en de 27 graden. En af en toe zon, maar ook kans op een bui. Na het weekend schakelt het weer terug. Temperatuur zakt richting de 21 tot 23 graden. Niks mis mee, hè? En de wind draait meer naar het westen tot noordwesten. Daarmee wordt het volgende week een stuk frisser ten opzichte van deze week. En wisselvalliger met geregeld wolkenvelden, soms zon, af en toe regen. Kortom, eerst nog zomers warm, maar daarna duidelijk gematigder Hollands zomerweer. Aan de andere kant 21 tot 23 is helemaal niet erg, hè? Nee, is helemaal niet erg. Kun je nog steeds lekker in de tuin zitten. Of op een terras, of iets in die trant. Oké, het is geen 35, maar ja, hey, is dat nou echt iets wat nodig is? Nee, ik vind het niet erg, dus daar worden we dan ook wel weer blij van. Snel door met muziek. Bakermat komt eraan, dit is...

Stone Temple Pilots. Flash, hoor je op de radio. Op deze vrijdagavond een plaat om... als ik op zaterdagochtend geweest was, had ik gezegd, daar word je lekker wakker van. Daarvoor Bakermat samen met Rani en I Love Life zorgde ervoor dat het bijna 9:30 werd. Dat betekende dat we zo dadelijk naar de headlines van het nieuws gaan. Daarna snel bij je terug met het volgende en tevens laatste deel van deze Meer in het Weekend.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
2: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
1: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
3: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. Ja, daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
1: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Winehouse. Een vrouw die toch heerlijke muziek gemaakt heeft in haar veel te korte leven. Laten we dat ook duidelijk hebben natuurlijk. Je hoort er aan het begin van het laatste deel Meer in het Weekend. Goedenavond, als je er net bij bent. Welkom, het is de vrijdagavond van Meer Radio. 26 juni op de kalender. En we zijn de hele avond bezig met het begin van je weekend. Ik ben er nog tot 10 uur, daarna nog 3 uur lang To The Weekend. En dan vinden wij het helemaal compleet. Tussen nu en 10 uur heb ik straks nog wat nieuws uit Haarlemmermeer voor je. Verder muziek van Robin Schulz, Zara Larsson. En we beginnen zo dadelijk met Olivia Rodrigo en haar Drop Dead. Ik zeg, laten we lekker en gewoon gezellig verder gaan.
1: Meer zomer.
2: Meer zomer.
3: Niels Olijerhoek.
4: Meer radio.

0: Lekker hoor. Soms is het gewoon zo leuk om wat oudere platen langs te horen komen. Zo ook deze, The Pesh Mode hoorde je en Just Can't Get Enough. Nee, daar kan je gewoon natuurlijk helemaal last van hebben. Daarvoor Olivia Rodrigo, dat is meer een plaat van deze tijd. En Drop Dead zorgde ervoor dat het 9:15 werd. In het weekend. Ja, daar luister je naar. Mooi moment om even te kijken naar wat nieuws uit de Haarlemmermeer. In de Haarlemmermeer is er politiek nieuws. Nieuwe coalitie van VVD Pro, D66, CDA en Forza heeft haar akkoord gepresenteerd met aandacht voor wonen, leefbaarheid en veiligheid. Verder was er in de Haarlemmermeer een brand in een vuilniswagen in Nieuw-Vennep, waarbij de lading op straat werd gelost. Op de A44 is het oude hek van de Lisserwegviaduct verwijderd. Na bijna 90 jaar trouwe dienst maakt het viaduct plaats voor vernieuwing. En er is culinair succes voor Nieuw-Vennep. Chef Joris Hogevorst is met zijn restaurant in Duitsland bekroond met een Michelinster. We zijn even een kort blokje met wat nieuws. Wil jij op de hoogte blijven van alles wat er speelt in jouw gemeente? Luister dan iedere dag, elk uur naar het Meer Nieuwsoverzicht. Lukt dat niet, kun je natuurlijk ook kijken op meerradio.nl. En ja, daar staat alles altijd beschreven. Dat kun je altijd overal vandaan. Hè? Dus ook al zit je aan de andere kant van de wereld, kun je gewoon dat allemaal teruglezen. Dan even nog het kleine blokje van wat gaan wij doen dit weekend. Is natuurlijk ook heel belangrijk. We hebben het er nog niet echt over gehad. Maar ja, ik ben natuurlijk altijd wel benieuwd. Wat zijn jouw plannen voor het weekend? Je mag ze me nog laten weten. studio@meerradio.nl. Nou ja, ik heb het al gezegd. Ik ga morgen naar Somjeu in Caprera. Ik hoop natuurlijk van harte dat het droog blijft. Ik heb daar ooit al eens gestaan met een bak regen. Dat je echt tot je onderbroek nat was. Dat je denkt van nee, het is eigenlijk toch niet zo leuk. Maar goed, we gaan het zien. We gaan het meemaken. En verder denk ik dat ik toch ook een beetje van het mooie weer ga genieten. Heb jij leuke dingen? Laat ze me dus weten. studio@meerradio.nl. Dan even de poll. Waar ga je heen, hè, op vakantie? Best een hoop reacties. Frankrijk, altijd populair natuurlijk. Ik zie ook mensen die gaan naar Thailand. Oeh, dat is leuk. Bali komt langs. Oeh, dat is ook gaaf. Gran Canaria zie ik hier. En ik zie ook gewoon Friesland staan. Nou, heerlijk. Met het mooie weer moet het zeker goed komen. Dus ja, allemaal leuke plannen. En als je dus binnenkort op vakantie gaat, alvast, hè, alvast. Heel veel plezier natuurlijk. Want ja, dat moet dan zeker weten helemaal goed komen. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want uiteindelijk is dat waar we het natuurlijk met z'n allen voor doen. Dat het lekker weer is en dat het allemaal leuk is. Goed, nog een paar minuten. En dan ga ik tegen jou zeggen dat wat mij betreft je weekend begonnen is. Maar niet voordat je deze gehoord hebt. Haven komt eraan, dit is Where the Heart Is.
1: Meer in het weekend. Meer in het weekend. Meer in het weekend.

0: Speechless.
1: Toch wel een persoonlijke favoriet, deze blad van Robin Schulz. Samen met Erika Cerola en Speechless op de Meer Radio vrijdagavond. Ja, fijn, fijn. Daarvoor Haven, ook een mooie plaat. Where the Heart Is. Zorg ervoor, jawel, dat het bijna 10 uur werd. En dat betekent dat ik vanaf deze plek tegen jou ga zeggen dat wat mij betreft je weekend begonnen is.
2: Meer Radio.
1: Maar het is nog niet helemaal begonnen. Want straks aan de andere kant van 10 is er nog 3 uur lang To The Weekend om de vrijdagavond helemaal af te sluiten. Dus ja, daar moet je het nog mee doen voordat hij dan echt helemaal klaar is. Er is mij eigenlijk om jou natuurlijk een heerlijk weekend te wensen. Ga leuke dingen doen. Geniet van het mooie weer. Ik hoop niet dat je een nat pak haalt als het gaat regenen. Want ja, dat hoop ik ook voor mezelf niet. Dus laat ik het ook voor jou hopen. Dat is altijd fijn. En volgende week dan is er weer een nieuwe Meer in het weekend. Ik laat je achter met een plaat van een dame die afgelopen weekend nog op Pinkpop stond. En best heel veel fans daar had, kan ik je vertellen. Misschien komt het ook al een klein beetje door de looks. Maar het is ook gewoon een goede zangeres hoor. Sarah Larsson met haar Lush Life voor je nu. Ik zeg gegroet.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
2: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
1: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
3: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
1: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: We zijn nog net niet gesmolten. Aflevering 526, jaargang 10.
0: Welkom in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.

0: Number Night City.
1: Tijdmelding.
0: Het is 22 uur, 6 minuten en 23 seconden.
2: Knallend je weekend in. To the weekend op meer radio.
3: Ik heb het koud.
0: Het is vrijdag 26 juni 2026. De warmste juni ooit gemeten.
3: Jee.
0: En even Robin, want we gaan het er hoe dan ook nog veel vaker over hebben deze uitzending. Ik weet niet waarom. Oh, dat was niet de bedoeling dat mijn telefoon ook geluid ging maken. Hoe heb jij de dag doorgebracht?
3: Ja, rustig aan doen en overleven het wel, zeg maar.
0: Ja, maar goed, ben je bij je ouders verkoeling gaan zoeken? Ben je in je eigen huis? Heb je daar alle ramen en deuren gesloten? Ben je in een zwembad gedoken?
3: Gewoon thuis.
0: Ja?
3: Thuis alles dicht en dan rustig blijven allemaal en doorgaan. Goed erin.
0: En hoe warm was het nu bij jou dat je wegging?
3: Het ergens tussen 28 en 29.
0: Oké, ja, dat was het bij mij ook. Dat ik wegging was het 28 graden.
3: Ja.
0: Of nee, 29 graden dat ik wegging. Mijn vriendin die stuurde net dat het inmiddels 28 graden is weer.
3: Jij.
0: Maar ja, ik ben om 6:30 begonnen. Ik heb tot 9:45 heb ik op het balkon zitten werken. Want toen stond er nog een windje en toen viel die wind weg.
3: Ja.
0: En toen werd het echt een oven.
3: Ja, dat is.
0: En toen was het ook snel beneden alles dicht gedaan en boven alles dicht gedaan. Ja, maar goed. Jij zit ook op het bovenste etage.
3: Nee, de middelste.
0: Ja, de middelste. Dus dan heb je er nog niet zo. Ja, je hebt wel last van de warmte.
3: Last van, maar.
0: Maar ja, ik zit. Mijn werkkamer zit op de bovenste etage. En ik heb een plat dak.
3: Leuk. Sauna.
0: Ja, dat is echt een sauna. Ik heb vandaag de hele dag in mijn sportbroekje gewerkt.
3: Ga je daar niet beter in de woonkamer zitten? Ofzo?
0: Nee, want daar voelt het warmer. Op een of andere manier voelt het daar warmer.
3: Oh.
0: Maar ik had vanmiddag, okay. Ik dacht, weet je, ik voel me, want ik ben om 4:30 opgestaan vanmorgen.
3: Ja.
0: Ik denk, ik ga even een uurtje op bed liggen. En ik ga op bed liggen nadat ik gewerkt had. En toen dacht ik eigenlijk, ik heb het bloedheet. Ik denk, oké, ik de douche aangezet, koud. Mm-hmm. Even een minuut eronder gaan staan, heerlijk.
3: Ja, ik vraag me af wat er volgende week gaat gebeuren.
0: Want?
3: Nou, nu is het natuurlijk heet. Weet je wel, eerder hadden we code oranje. Toen nu hebben we code rood vanwege de bloedhitte.
0: Ja.
3: Jij was natuurlijk vorige week niet. Maar ik was hier. Ik was iets hier naar de studio gegaan. En toen kwamen we in één keer hoogspuien. Toen hadden we in één keer code oranje vanwege hoogspuien.
0: Ja, dat weet ik.
3: En onweer. Dat ik denk, was voor weeralarm. En we volgende week vrijdag.
0: Ja, wie weet code oranje vanwege sneeuwval. Je weet het niet.
3: Wel, dat zal humor zijn.
0: Zometeen Die on This Hill. Eerst dit London Beat. I've been thinking about you. Dank nu u. Op je radio.

Meroes, Lozère, 26 juni 1977. Warm, bewolkt weer. Ik pak mijn spullen uit mijn auto en zet mijn fiets in elkaar. Vanaf terrasjes kijken toeristen

0: Sienna Spiro, Die on This Hill. Tijd voor Kevin en zijn column weer. Ja, waar is hij deze keer weer tegenaan gereden? Wat is er nou weer op hem gebotst? Wat zat hem deze keer weer in de weg? Wat kwam hem dit keer op zijn weg? Wat zat er deze keer weer dwars? Wat haalde hem deze keer weer omver? Wat frustreerde hem weer deze keer? En wat heeft hem deze keer weer afgeremd? Kevin, vertel!
1: Let op! Hier volgt een mening. Normaal gesproken gebruik ik deze column om het over grote onderwerpen te hebben. Dingen die spelen in de wereld, dingen die me opvallen of dingen waarvan ik me afvraag wie dit ooit heeft bedacht. Maar deze week wil ik het toch over een veel persoonlijkere boeg gaan gooien. Een frustratie, eentje die de afgelopen dagen behoorlijk is opgelopen. En nee, dan heb ik het niet over de temperatuur of de hitte.

30 kilometer, soms 50, soms wat langer. En terwijl ik die kilometers maak, begon één vraag steeds vaker door mijn hoofd te spoken. Waarom heeft iedereen toch zo'n pleurishekel aan wielrenners? Serieus, waar komt dit vandaan? Want als je sommige mensen hoort praten, zou je denken dat wij met z'n allen over het fietspad rijden alsof we een invasieleger zijn. Afgelopen zaterdag begon het al tijdens een rondje ringvaart. Ik kom een groepje jongens op fatbikes tegen die met z'n drieën naast elkaar rijden. En daarmee het hele fietspad blokkeren. Om er langs te komen moet ik via de andere weghelft uitwijken. Vervolgens besluit een van de jongens dat het blijkbaar grappig is om dan vervolgens naar links te sturen en recht op mij af te komen. Misschien voor een filmpje op TikTok, misschien uit verveling, misschien omdat zijn hersenen nog bezig waren met downloaden. Ik heb geen idee. Maar op dat moment denk ik vooral, als iemand hier onverantwoord bezig is, dan ben ik het niet. Een dag later reed ik richting Zandvoort. Prachtig weer natuurlijk, dus half Nederland had besloten om naar het strand te gaan. En dat betekent ook dat de bakfietsen massaal uitrukken. En ik moet zeggen dat ik soms wel bewondering heb voor die dingen. Wat die mensen daar allemaal in weten te vervoeren is echt indrukwekkend. Kinderen, tassen, koelboxen, strandspullen, een halve campinginventaris en waarschijnlijk ook nog de boodschappen voor volgende week. Alleen ontstaat er een probleem als twee van die bakfietsen naast elkaar gaan rijden en besluiten dat het fietspad vanaf nu hun persoonlijke woonkamer is. Ja, dan bel ik. Ja, ik heb wel een bel op mijn racefiets en dat verbaast mensen altijd. Er is blijkbaar een beeld dat wielrenners uitsluitend communiceren door boos te kijken en Strava-segmenten te rijden. En nee, ik heb een bel en ik gebruik hem regelmatig. Zeg maar gerust, zeer regelmatig. En toch wordt er dan vaak gekeken alsof ik persoonlijk een vakantie heb verpest. Maandag fietste ik na mijn werk naar huis. Gewoon rustig, kilometer of 30 in het zonnetje. En voor mij rijden de twee oude verdagen op e-bikes. Niks aan de hand, tot ze plots besluiten om af te slaan. Geen hand uitsteken, zonder omkijken, zonder enige waarschuwing. Ze remmen af van 25 km per uur naar de snelheid waarmee een schildpad een parkeerplaats verlaat. En dan slaan ze af alsof ze volledig alleen op de wereld zijn. Ik kon er nog net omheen. En dan denk ik toch, bijzonder dat wij wielrenners altijd de asociale zijn. Dinsdag viel mij weer wat anders op. Ik fietste 's morgens naar kantoor en onderweg kwam ik een aantal flinke groepen scholieren tegen. Terwijl ze voorbij reden keek ik eens goed en toen realiseerde ik mij dat er bijna geen normale fiets meer tussenrijdt. Alles is elektrisch. E-bikes, fatbikes, nog meer e-bikes. Toen ik vroeger naar school ging, stond het fietshok vol met afgetrapte fietsen waarbij de helft... Zo, ik ga even een slokje water nemen en dan ga ik verder. Ja, toen ik vroeger naar school reed, stond het fietshok vol met afgetrapte fietsen, waarvan de helft alleen nog maar overeind bleef dankzij tie wraps, een snelbinder en heel wenselijk denken. Tegenwoordig lijkt het meer op een parkeerplaats van een technologiebeurs. Al klink ik nu best wel oud. Maar ik vraag me soms af of die kinderen nog weten dat een fiets oorspronkelijk bedoeld was om zelf te moeten trappen. Woensdag ontstond uiteindelijk het idee voor deze column. Ik besloot een rondje van ongeveer 50 kilometer door de duinen en dan richting Zandvoort te rijden. Normaal gesproken ben ik dan een anderhalf uur onderweg. Anderhalf uur genieten van de omgeving, een beetje sporten en vooral mijn hoofd leegmaken. Dat laatste mislukte volledig. Nog voordat ik de duinen had bereikt, kwam er een mountainbiker aanrijden die duidelijk met zijn hand naar rechts wees. En toen dacht ik, die gaat rechtsaf. Logische gedachte zou je zeggen, maar nee, hij reed gewoon rechtdoor. Daardoor kwamen we allebei bijna op dezelfde vierkante meter terecht. Even later staat er een auto midden op de weg geparkeerd, terwijl iemand gezellig door het open raam stond te praten. Ik bel, geen reactie. Ik bel nog een keer, nog steeds geen reactie. Pas toen ik er langs reed, kreeg ik te horen dat die achterlijke wielrenners zich toch eigenlijk eens een keer moeten aanpassen. En dat vind ik fascinerend. Iemand blokkeert de weg, hoort mijn bel niet, let niet op en uiteindelijk ben ik degene die zich moet aanpassen. Nog geen 10 minuten later werd het nog mooier. Bij een parkeerplaats in de buurt van de Zillen komt een auto uit tegenovergestelde richting aanrijden. Ik zag hem al twijfelen en denk, dit gaat interessant worden. En dat werd het ook. Ondanks de haaientanden aan zijn kant van de weg draait hij vlak voor mijn neus de parkeerplaats op. Mijn voorband komt nog een centimeter van zijn achterbumper vandaan. En terwijl ik vooral blij was dat ik niet op zijn motorkap lag en zat te trillen op mijn stuur, kreeg ik ook nog eens een middelvinger. En dat is toch een bijzondere ontwikkeling in het verkeer. Mensen brengen je bijna ten val en vinden vervolgens dat jij degene bent die sorry moet zeggen. Iets verder, een kruising waarbij je echt het dorp De Zilk inrijdt. Er komen e-bikes, fatbikes en weet ik veel wat nog meer mijn kant op. Deze staan aan de overkant van de weg opgesteld, naast elkaar. De enige manier waarop ik ze kan passeren is door het gras. Maar ja, wij moeten ons aanpassen, toch?

Later op de zeeweg richting Zandvoort liep een groep van 5 mensen naast elkaar op het fietspad. 5. Naast elkaar. Dat is geen wandelgroep meer, maar een menselijke file. En toen ik belde, ontstond er uiteindelijk een kleine opening ter grootte van een brievenbus. Net genoeg om er doorheen te kunnen. Er werd geïrriteerd gekeken. En de opening was in het midden van die groep. Er werd gekeken alsof ik degene was die op de verkeerde plek reed. En precies daarom stel ik de vraag, waarom zijn wielrenners altijd de boeman? Ja, er zitten idioten tussen. Er zitten mensen die, zodra ze op een racefiets zitten, denken dat ze Mathieu fucking van der Poel zijn. Maar dat geldt voor automobilisten ook, voor voetgangers, voor fatbikes, voor mensen op e-bikes. Sterker nog, ik denk dat iedere groep een paar exemplaren heeft die de rest een slechte naam bezorgt. Maar de meeste wielrenners die ik ken willen gewoon fietsen. Die stoppen voor rood, steken netjes hun hand uit, die bellen netjes en beseffen vooral dat ze kwetsbaar zijn. Want een automobilist heeft airbags, een bakfiets heeft een stalen frame, een e-bike heeft een motor en wij hebben een strak broekje, een lycra shirt en een optimistische instelling. Dus, mijn vraag, als je de volgende keer een wielrenner tegenkomt, geef hem een beetje ruimte. De kans is groot dat hij niks anders probeert te doen dan veilig thuis te komen. En geloof me, dat is tegenwoordig al een hele prestatie. Wil je reageren op deze column? Dat kan. Ga naar facebook.com/toTheWeekend en laat daar je reactie achter. Of stuur even een mailtje naar kevinvanleeuwen@meerradio.nl.

0: De scene, iedereen is van de wereld. Dit is meer radio, dit is To The Weekend. 22 uur, 27 minuten, we gaan even tempo maken. Het herenteam van tennisclub De Kikkers die heeft zondag op eigen park in Nieuw-Vennep het Nederlands kampioenschap veroverd. In die finale tegen Zee en Duin, waar zouden die dan vandaan komen, knokte de ploeg zich terug van een 2-0 achterstand en stapte uiteindelijk via de dubbelspelen de Nederlandse titel veilig. Volgens Albert Robben van De Kikkers is de titel het resultaat van een plan. Waar de club de afgelopen jaren gericht aan heeft gewerkt. Je begint met een plan, mooi als sponsor SNS Vastgoed. En dan is het mooi hoe een plan uiteindelijk uitkomt. Met de landstitel bekroont TC De Knikkers een sterk seizoen en schrijft het ook geschiedenis.
1: Mooi toch.
0: En dan nog wat anders. Een vuilniswagen is dinsdag rond 11:15 in brand gevlogen aan de Bolwerksepoort in Nieuw-Vennep. Om te voorkomen dat het vuur zich zou verspreiden, heeft de chauffeur de lading maar op straat gelost. De brandweer kwam met spoed ter plaatse om de brand te bestrijden. Door het afval uit de wagen te lossen kon voorkomen dat de brand zich verder in het voertuig ontwikkelde. Yeah. Brandweerlieden zijn bezig geweest met blussen van zowel de vuilniswagen als de afgestorte afvalberg. Hoe het precies is ontstaan is nog onbekend. Mogelijk is het begonnen in het ingezamelde afval, maar daarover bestaat op dit moment nog geen duidelijkheid.
1: Men denkt, hoe dan?
0: Nou ja, accu's bijvoorbeeld, hè? Als je accu's weggooit, dan schijnt dat heel brandbaar te zijn.
1: Dat kan zomaar, ja. En als ze nog geplet worden tussendoor, zeg maar.
0: Ja, dat, ja.
1: Als je nog zo'n ouderwetse hebt, zeg maar, die...
0: Ja,
1: een beetje
0: dat.
1: Dan,
0: nou ja, maar goed, fijn dat het goed afgelopen is.
1: Daarom.

0: Als de avond bijna voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meerradio.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
3: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen. Waar dat ook snel kan.
2: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
4: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
2: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: The Lost Frequencies Reality.
1: Tijdmelding.
0: Het is 22 uur, 37 minuten en 53 seconden hier bij Meer Radio. Dit is To The Weekend op deze zomerse... Op deze zomerse vrijdagavond.
2: Wat?
0: Nou, ik verzond geen reet van wat je aan het zeggen was, maar ik vind het prima.
2: De verdwenen frequenties. We zitten nog op de goede frequentie.
0: Ja, oké.
2: 5.06.6 FM.
0: Oh, zo bedoel je, ja. We moeten zo even het licht in de redactieruimte aanzetten.
2: Hoezo?
0: Nou,
2: dark room.
0: Ja, het is nu echt een dark room. En als ik met jou... Nee. Die zin gaan we niet afmaken. Waar? Ik ga niet met jou in een dark room zitten. Goed. In de
2: escape room.
0: Sorry?
2: Dat is een escape room.
0: Ja, dat wel.
2: Oh, dat wel.
0: Dat wel. Daar kan het ook donker zijn, maar dat is geen dark room. In de zomer en met warmte...
2: Ergens
0: is het...
2: van deze zin klopt iets niet. Als licht uit is, zit je dan nog in een donkere kamer. Wat is het dan, de lichtkamer? Dat soort zaken.
0: Goed, in de zomer en met de warmte is het lekker om even verkoeling te zoeken in de zee of aan een meertje.
2: Ja.
0: Maar ja, dan moet je wel de regels kennen of eerder kunnen uitspreken. Zo blijkt als we kijken naar Duitsland. Bij een meer in de Duitse stad Halle. Daar kunnen bezoekers namelijk worden geweigerd als ze geen Duits spreken.
2: Kein Deutsch.
0: Als bij de ingang blijkt dat het moeilijk is om met een bezoeker in het Duits te communiceren, dan wordt bekeken of die persoon wel naar binnen mag. En er schijnen ook al een aantal bezoekers geweigerd te zijn.
2: Oud.
0: De regels volgens, volgens de beheerder en de de regels volgen nadat eerder een beheerder en ook een badmeester een peuter uit het diepe water moest redden. Het meer, de Heidezee, is een voormalige mijn die later met water werd gevuld en op sommige plekken wel 13 meter diep is. Dat is gewoonweg gevaarlijk. We moeten ervoor zorgen dat de bezoekers onze zwemregels begrijpen. Volgens hem moeten bezoekers niet alleen de regels kunnen lezen, maar ook de aanwijzingen van de badmeesters kunnen opvolgen.
2: Ja.
0: Ook zegt hij dat zijn personeel al zwaar wordt belast en niet steeds de regels via vertaal-apps kan gaan uitleggen. De maatregel levert veel kritiek op. Volgens de Britse krant The Guardian onderzoekt het Duitse antidiscriminatiebureau de zaak en zijn juridische stappen niet uitgesloten. Zo zijn woordvoerder, stel eens voor hoeveel opheffers er net als Duitstalige reizigers op Mallorca hun kennis van het Spaans, Catalaans of Arabisch aan de Rode Zee zouden moeten bewijzen voordat ze mogen zwemmen. In de Google Reviews regent het boze reacties. Mijn vriend en zijn familie mochten niet zwemmen omdat ze geen Duits spraken. Ik schaam mij voor mijn stad. Pure discriminatie. En zelfs de gemeente wil dat de maatregel wordt ingetrokken. Volgens een woordvoerder is het meer een openbare plek en mogen regels niet gehele groepen van mensen uitsluiten. Elke actie die als xenofoob zou kunnen worden... waarom gaan we nou weer xenofoob erbij halen? Dat zou de reputatie van de stad kunnen schaden. Na alle ophef kwam de zwemplek met een verklaring op de eigen website. Daarin staat dat er geen nieuwe regels ingevoerd, maar dat de bestaande veiligheidsregels strenger werden gehandhaafd. Het gaat volgens hen niet of bezoekers wel of geen Duits spreken, maar simpelweg of ze de veiligheidsinstructies kunnen volgen.
2: Maar gewoon even in het basic nadenken. En ik weet dat dat gevoelig is in Duitsland. Maar wat is het? Een bordje ophangen in het Engels. En ergens die instructeurs een basic cursus Engels, hè? Ik weet niet, kom je ook al een heel eind? Ik denk dat ze ook bij de badplaats ook al zover zijn, zeg maar.
0: Ja, goed, of dat gevoelig. Hè? Nou, de meeste mensen in Duitsland spreken redelijk Engels.
2: Ja, dat is.
0: Ze spreken vooral heel grappig Engels.
2: Maar ik bedoel, een jaar geleden dan was het Duits en niet meer dan Duits. En je spreekt maar Duits en je zoekt maar uit met je...
0: Ik kan me nog iets met servetten herinneren op een kerstmarkt.
2: Oh ja,
0: aan de andere kant vind ik, als je ergens naartoe gaat... Kijk, mijn Frans is ook niet zo dusdanig. Maar ik kan nog wel de aanwijzingen van de badmeester opvolgen, zeg maar.
2: Ja, dat is.
0: Als het nodig is, als ik in een meer zou gaan zwemmen.
2: Nou ja, ze hebben nu toch voor mij in de Nederlandse badplaatsen toch al een vlaggen aangepast en dat soort dingen. Dat het ook universeler is en beter begrijpbaar is voor de algehele mensheid. Dus ja.
0: Ja, maar ja.
2: Wat?
0: Ik heb geen idee. We zijn allemaal human.
2: Ja, dat mag je hopen. Waar zijn de aliens?
0: Dit zijn de killers.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Baby Steps, Olivia Dean.
1: Tijdmelding.
0: 22 uur, 49 minuten en 55 seconden.
2: Tja, dat is het weer, hè.
0: Als je nou even iets langer blijft praten, dan hoef ik mezelf niet helemaal uit te rekken.
2: Dat is, nou ja, het is hier in ieder geval nog een beetje uit te houden, zeg maar.
0: Het is hier binnen goed uit te houden, zeker.
2: Ja, nee, die had niet proberen naar buiten te gaan. Wat is het, nog 10 minuten of zo, dan hebben we code rood is voorbij, toch? Zoiets?
0: Ja, zoiets. Maar ik moet zeggen, het viel me net al mee dat ik hier naar de studio reed. Viel het me eigenlijk al mee.
2: Ja, dat is.
0: Maar ja, we, aan de andere kant, hè, het is nu wel extreem warm.
2: Ja.
0: Aan de andere kant moeten we ook niet zo klagen.
2: Nee, want, nee dat, daar zijn we goed in als Nederlanders. Hè? Dat, als het warm is het warm. Als het koud is het koud. Als het te nat is het te nat. Als het te droog is het te droog uiteindelijk. Als het te normaal is, is het te normaal.
0: Ja, maar goed, weet je, over een paar maanden zitten we weer te klagen. Oh, het regent, het sneeuwt, het waait.
2: Nee, dan zitten we te zeggen, met, het is zo koud. Waarom kan het niet een beetje warmer worden?
0: Ja, en nu is het warm, weer niet goed.
2: Nee, en dan is het op een gegeven moment dat ze afvragen waar is de sneeuw.
0: Ja, nou ja, goed, dat... nee, maar... Nee, nu was het echt wel extreem. Maar ik moet wel zeggen, zoals de hele week en ook het voor afgelopen weekend, het was heerlijk.
2: Ja.
0: Ik heb echt het afgelopen weekend, het was heerlijk buiten.
2: Ja, dat is het ook.
0: Ja, en vanmorgen ook dat ik aan het fietsen was om 5 uur 's morgens. Goed, daar niet te veel over gesproken. Wij gaan naar muziek, reclame, het nieuws en nog meer muziek. Daarna nog een uurtje To The Weeknd en nog een uur To The Weeknd. Oh, ja. Zijn wij zo meteen weer terug. Dit is Diamante Sucero.
2: Tjaa.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 7 minuten en 14 seconden.
2: Oh jee.
0: En daarmee is het tweede uurtje To The Weeknd begonnen.
2: Jee.
0: En ik heb het gevoel dat we het nog niet helemaal genoeg over de warmte gehad hebben, Robin. Nee, ik moet... precies wat ik net ook al zei. Ik vind het aan de ene kant vind ik het wel... Het is lekker. Vandaag was een beetje... te, zeg maar.
2: Iets te interessant.
0: Maar dat ik denk, ja, ik vind het aan de andere kant wel lekker.
2: Ja.
0: Ik had vanmorgen heel even, het is dat ik op tijd moest beginnen voor mijn werk. Uh-huh. Maar ik had even het idee dat ik dacht van, nou, hey, ik ben nu, ik had een rondje gefietst. Ik denk, eigenlijk had ik gewoon door willen rijden naar een strandopgang.
2: Ja.
0: Daar even met mijn fiets naar beneden. Dan even mijn fiets in het zand zetten. Even naar de zee lopen. Duikje nemen en weer terug.
2: Dat is het ook. Dat kan ook wel even lekker zijn uiteindelijk. Ja, en wat is het? Ja, weet je wel, als het een beetje warm is en dat soort dingen. Ja, ik kan er wel aardig tegen, zeg maar. Dus, ja.
0: Ja, ik ga er ook best goed op.
2: Ja, ik bedoel, ja, 36 en dat soort graden is een beetje te enthousiast, zeg maar.
0: Ja, dat klopt. Maar dat had ik nu ook, dat ik dacht van ja, ik ga hier best goed op. Maar dit is inderdaad wel weer iets te, zeg maar.
2: Ja, dat is. Maar voor de rest, ja, ik vind het ook lekker hoor. Doe maar.
0: Ja, nou ja, maar goed. Ja.
2: Maar ik denk ook, kijk. Daar zal ik me over. Ik denk dat dat ook misschien. Nou, ik weet niet of het inderdaad zo klopt. Of dat ze er zo over na hebben gedacht. Hoor, bij de KNMI en al dat soort weerinstituten. Maar ik zat op een gegeven moment ook denken. Kijk, nu is het natuurlijk code rood afgegeven, zeg maar.
0: Ja.
2: Je op een gegeven moment ook denkt. Ja, het is voor een deel drukkende warmte, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Dat je daarmee code rood hebt. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen van. Dat die code rood ook samengesteld is uit het feit van... je hebt natuurlijk al een paar dagen goed zitten, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Dus dat je lichaam al half gesloopt is en dan komt er weer een warme dag aan.
0: Ja.
2: En dat het daardoor extra meetelt, zeg maar.
0: Ja, ze legden vandaag uit dat in principe die code rood niet afgegeven is... vanwege dat het nog warmer was dan de afgelopen dagen.
2: Ja.
0: Maar juist omdat het nu zo drukkend was... dat het maatschappijontwrichtend kon gaan of zou gaan werken. Kon gaan werken.
2: Ja, maar ook omdat het een optelling natuurlijk is van de dagen daarvoor, zeg maar. Maar ik heb niet dat stukje...
0: Ja, ongetwijfeld.
2: Dat heb ik niet echt dat je denkt, ja, dat ben je gehad, weet je wel.
0: Nee, ik snap wat je bedoelt.
2: Is daarop gebaseerd of zo.
0: Ja.
2: Ja, het is gewoon rustig blijven ademhalen en dan gaat het vanzelf weer voorbij, hè?
0: Ja hoor, en dan is het een summer in the city.
2: Tja.

0: Drive Safe, Miles Smith en Niall Horan.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 16 minuten, 55 seconden. Dit is meer radio, dit is To The Weeknd. En laten we even een dit gezellige muziekje eronder zetten. Ja. Loop. Oké. Okay. Een week waarin de temperaturen naar grote hoogtes stegen met temperaturen van ruim boven de 30 graden. Oh, ja, we zijn wat vergeten, Robin.
2: Oh jee.

0: Je kan ook gewoon klikken, hè, wat er staat.
1: Ik kan niet en dingen weer... Welke is het dan?
0: Oh, die kan je pakken.
1: Wat, deze dan?
0: Ja, deze. Dan hoor je ongeveer dit. Wel origineel.
1: Ja,
0: dat is echt origineel. Nou, het was een week waarin temperaturen naar grote hoogtes stegen. Met temperaturen van ruim boven de 30 graden. Nederland ging gebukt onder een hittegolf en ook een hitteschild.
1: Ja.
0: Code oranje ging over in code rood. Vandaar net de red alert. Veel evenementen werden geschrapt. Scholen werden gesloten.
1: En ook heel Europa ging gebukt onder het verschroeiende temperaturen. Ook.
0: Het was in Parijs ook echt niet te doen. Ik las dat Disney ook een hele hoop van hun buitattracties in Parijs gesloten had.
1: Ja.
0: Zodat castmembers niet buiten hoefde te staan.
1: Ja, dat is.
0: En naast dat de temperaturen opliepen, was het ook de oranje koorts die opgelopen is. Nu het Nederlands elftal zich heeft weten te plaatsen voor de volgende ronde als groepswinnaar.
1: Mm-hmm.
0: Tegen Zweden wonnen ze met 5-1 en tegen Tunesië werd gewonnen met 3-1. De echte fans zullen wel moeten nachtbraken. De volgende wedstrijd is tegen Marokko en die is maandag op dinsdag nacht om 3:00. Dus hoe laat staat jouw wekker?
1: Niet.
0: Ja, mijn wekker staat wel om 7:00 morgens.
1: Ja, 3:00 s'nachts is, dan heb je helemaal niks meer aan je nacht.
0: Nee, maar ik zit me ook te bedenken, hoe doen mensen dat die gewoon moeten werken de volgende dag?
1: Niet. Zo'n doorgaan, nachtbraken en
0: dat kan niet.
1: Op slaapgebrek.
0: Ja. Goed, de Britse premier Starmer die is afgetreden, of die treedt af. Dat heeft hij afgelopen maandag bekendgemaakt voor zijn ambtswoning 10 Downing Street. De beslissing kwam niet geheel onverwachts. De Britse krant Observer meldde zaterdag al dat hij tot de conclusie was gekomen dat zijn positie onhoudbaar is geworden. Starmer heeft telefonisch zijn ontslag bij koning Charles ingediend. In een korte toespraak zei hij dat hij premier en leider van de Labour-partij blijft tot er een opvolger is gekozen. Kandidaten kunnen zich vanaf 9 juli melden. Starmer heeft beloofd dat het Verenigd Koninkrijk in september een nieuwe premier heeft.
1: Ja, we gaan zien.
0: Ja, maar zijn positie was ook onhoudbaar. Er was op een gegeven moment... Die verslaggever van de NOS in Engeland, die Arjen van der Horst... Die zei al van, het is dagen, uren, weken, maar hij gaat een keer weg.
1: Ja, dat is.
0: En nog meer nieuws uit het VK, want de Britse koning Charles... die heeft vrijwillig zijn belastingaangifte openbaar gemaakt. Hij is het eerste Britse staatshoofd dat dat doet. En in een verklaring zegt het Koningshuis dat de stap past in de ontwikkeling... naar meer openheid en het afleggen van verantwoording. Simpel gezegd, we blijven moderniseren en ons ontwikkeld. Er wordt benadrukt dat Charles het besluit tot openheid over zijn financiën zelf heeft genomen. Toen hij nog kroonprins was, maakte hij zijn belastingaangifte ook openbaar. Er was wel druk vanuit de Britse politiek op meer openheid. Vooral na de affaire rondom prins Andrew.
1: Tja.
0: En premier Jette die heeft zondag namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland kwamen. De aanwezigen reageerden op de excuus met applaus en gejuich. Jette noemt het belangrijk dat de excuses nu werden aangeboden op het moment dat er nog vertegenwoordigers van de eerste generatie Molukkers die naar Nederland kwamen in leven zijn. Hij zei dat de generatie een historisch onrecht is aangedaan, al is dat niet genoeg erkend en verwoord.
1: Tja.
0: En dan nog dit. Een mannetjesaap uit Safari Park Beekse Bergen... die loopt al een aantal dagen vrij rond in de omgeving van het park. De kuif Mangabay, die zou afgelopen weekend zijn ontsnapt. Hij is niet gevaarlijk voor mensen en huisdieren... bevestigt een woordvoerder van het park. Ze leven op een eiland. De aap zou zaterdag zijn ontsnapt door een gracht over te zwemmen. Iets waarvan de dierentuin dacht dat het niet kon. Hij is meerdere keren gezien in de omgeving van het park.
1: Oh.
0: We hadden van de week hier over een interview op Radio 1... met eentje van het park.
1: Ja.
0: En die zei ook van, die klootzak, die aap... die herkent ons ook in onze werkkleding, dus dan vlucht hij weg. Dus we gaan nu maar proberen gewoon in een t-shirt en korte broek... kijken of we hem dan kunnen vangen.
1: Hier, boekie, boekie, boekie, boekie, boekie, kom dan,
0: Dat stel ik me dan inderdaad voor.
1: Ja.
0: Maar ja, ik hoop wel dat ze hem gewoon vangen... en niet dat ze hem uiteindelijk moeten afschieten. Dat zou ik heel, heel zielig vinden.
1: Ja, dat...
0: Daarom.
1: Hij is gelukkig niet gevaarlijk. Dus.
0: Nee, dat scheelt weer. Het zou erger zijn als het een tijger was of zo.
1: Ja.
0: Maar goed, weet je, voor ons is het nog geen tijd... maar misschien voor een aantal mensen die al langzaam naar bed willen gaan wel. En dan zeg je enter... Sandman. Dit is Metallica.

0: Nou, nog even niet. Er is nog geen tijd voor Neverland. Dat is het zometeen pas. Na de klok van 1 uur. Dan zit onze shift hier erop. En dan gaan we zwetend in bed liggen.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur, 27 minuten, 55 seconden. Hoogste tijd voor...
2: Robin's Trip to the Archive.
3: Ja, het nieuws kwam weer binnen. Er weer eentje van ons, weer één is ontvallen. En dat is dan zanger David Clayton Thomas. Hij is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears. Hij was 84 jaar geworden. De Canadees die begon in de jaren 60 met optreden in gevangenissen. En daarna sloot hij zich aan bij de band. En daarmee boekte hij grote successen. En ze sleepte 2 Grammy Awards binnen en verkochten miljoenen platen. De band stond onder meer op het Woodstock Festival in 1969. Waar het een van de best betaalde acts was. En in 1970 was het de eerste rockgroep die tijdens de Koude Oorlog optrad achter het IJzeren Gordijn. In 1972 vertrok Clay Thomas uit Blood, Sweat and Tears om voor zichzelf verder te gaan. Hij maakte nog een aantal albums een keer de begin jaren 80 weer terug in de band. In 1996 werd hij opgenomen in de Canadese Hall of Fame. En volgens een woordvoerder van de familie overlijdt hij in een ziekenhuis in Toronto. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En één nummer van Blood, Sweat and Tears is... And When I Die. Nou ja, dat is dus nu gebeurd.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Melding. 23 uur, 35 minuten, 53 seconden. Het is veel te warm om te gaan rennen. Nee.
0: Het is tijd voor de wisseling van de wacht. En dan nu gooien Kevin en Robin de koptelefoons van hun hoofd en rennen langs elkaar heen rond het DJ-meubel in de studio. Nog even tijd om uit te hijgen. Iedereen weer op zijn plek. Mooi. Tijd om verder te gaan met de show.
4: Super.
5: Dat is, nou ja, wat is, moet eigenlijk een beetje, met dit weer moeten we eigenlijk een beetje tappen eigenlijk uit, wat is het, de geschiedenis van ons, toch? Met dit weer moet je geen supertrack hebben, dan moet je dat.
4: Hot rotation. Ik moet die vormgeving ergens hebben.
5: Dat is nog een knipoog naar vroeger toe, zeg maar, uiteindelijk. Toen
4: ik wacht even. Ik moet die, kan ik die vormgeving daarbij?
5: Vroeger zaten we bij jouw FM. Dat was in de omroep van Bloemendaal.
4: Ja, de lokale omroep van Bloemendaal was dat.
5: En daar had je daar geen supertrack, maar had je dan de hot rotation.
4: Die staat in mijn eigen drive. Die staat in mijn eigen drive.
5: Die heel vaak voorbij kwam uiteindelijk. Dus wij gaan daar eens naar zoeken en dan ondertussen zetten we hier de supertrack aan.
0: Meer Radio Supertrack.
6: De Meer Radio Supertrack van deze week. Larissa Michelle, 28. Hard.

0: Melding.
1: Het is 23 uur, 43 minuten en 13 seconden. Ja, die ja.
2: Tja, dat is.
1: We hadden het net voor de supertrack over de vormgeving van het vorige station waar we hier gezeten hebben. Ja. En ik kan die jingle van de Hot Rotation niet vinden. Ik dacht dat ik hem ergens had. Maar we kwamen wel andere dingen tegen.
2: Ja, blijft van je.
1: Ja, inderdaad. Maar ook mijn oude draaiboeken. Dat ik denk, toen schreef ik inderdaad al mijn teksten, letterlijk wat ik wilde zeggen op de radio, schreef ik uit.
2: Ja, nu niet meer.
1: Nee, ik heb het hier met de ochtendshow nog wel gedaan in het begin.
2: Ja,
1: alleen, om alles uit te schrijven, maar ook omdat ik het gewend was en omdat het gewoon vroeg was.
2: Ja, alleen de vaste dingen die schrijven nog uit.
1: Ja, maar ook dat is het. Er staat tekst, maar ik wil niet zeggen dat ik het letterlijk voorlees wat er staat.
2: Nee, maar je hebt het wel nodig, want als je nou gaat zeggen, nou, wat is deze week gebeurd?
1: Ja, dan denk je ook, wat?
2: Wat? Verzin een bijzonder bericht, nu!
1: Ja, wat? Nee, maar dat gaat ook niet.
2: Nee, dat is het ook. Het is alleen dat weer, dus dat...
1: Ja.
2: Wat heb je voor leuks? Plaatje, ergens halverwege, iets erin zetten. We gaan de zon even opzoeken.
1: Ja, doe dat. Die hebben we nog niet gezien vandaag.
2: Wat dat betreft.

0: Children.
1: Tijdmelding.
0: 23 uur 51 minuten 45 seconden.
2: Dat is...
0: Jij hebt ook wel lol. Wat is dat nou weer?
2: Weet ik.
0: Ja.
2: We zitten ergens op tent of zo.
0: Ja, we zitten ergens op tent van uur 2 zometeen. En na het nieuws nog een uur to the weekend. Maar eerst gaan wij natuurlijk backstage.
2: Dat is het ook. Tot net als zover.
0: Zometeen.
2: Ja, zoiets is het ook.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Robbie Williams, Angels.
1: Tijdmelding.
0: Het is 12 uur, 7 minuten en 9 seconden. En daarmee is het een nieuwe dag.
2: Jee.
0: Het is 27 juni vandaag. Code rood is hier in de regio voorbij.
2: Yep.
0: Dat is nu weer code oranje. Maar het is morgen en ik ga eens even een flink lijstje hebben.
2: Okay.
0: Het is de dag van de duinen, morgen. Het is ook roze zaterdag. Het is de internationale dag van het micro- en kleinbedrijf.
2: Okay.
0: Ik dacht altijd dat MKB stond voor midden- en kleinbedrijf, maar schijnbaar ook micro- en kleinbedrijf.
2: Okay, ja.
0: Het is ook, en die ga je morgen zeker nodig hebben, de internationale dag van de zonnebril.
2: Goh, ja.
0: Het is ook de dag van het wat.
2: Wat?
0: En daarnaast is het ook veteranendag, alleen is het defilé afgelast, las ik al.
2: Ja, dan ook hitte.
0: Ja, vanwege de hitte inderdaad.
2: Dus dat kan je hebben, ja. Dus dat is behoorlijk heel veel.
0: Ja, dat is inderdaad een hoop. Dan gaan we nog even kijken naar morgen. Hm. Als mijn pagina niet verspringt, had ik daadwerkelijk ook morgen kunnen aanklikken. Morgen is het de 28e. En dan hebben we er drie. Het is dan de dag van de digitale toegankelijkheid.
2: Oké.
0: Het is internationale touwdag. Ik heb geen idee wat internationale touwdag is.
2: Ik ook niet.
0: En daarnaast is het ook internationale caps lock dag.
2: Wat leuk.
0: Dan denken mensen altijd dat je aan het schreeuwen bent.
2: Ja,
0: even kijken. Touwdag. Dat is een wiskundig iets. De oprichter van touwdag heeft gezegd: pi is fout en moet vervangen worden door touw.
2: Ah, die touw, ja.
0: Ja, touw is een ander wiskundig cijfer. Het dubbele van pi, 6,28. Niet geheel toevallig vindt het plaats op 28,6. Anonieme oprichters zijn zo fanatiek over hun gelijk dat ze een touwmanifest hebben opgesteld.
2: Okay.
0: En daar staat er als grapje bij: ze kunnen er geen touw aan vastknopen.
2: Oké, ook bijzonder.
0: Ja.
2: Prima.

0: Verkeersmelding.
1: Het is 12 uur, 15 minuten, 23 seconden.
2: Dat is, we hebben dat muziek wilde maar weer eens uitgesleept. En,
1: ja, hij is een beetje verbrand, zeg maar.
2: Dat, en ik heb, wat is het, de oranje, de rood, de geel, de groen, alle codes hebben we er maar weer opgegooid, zeg
1: zeker,
2: maar.
1: Zeker, en nog een beetje wat meer oranje vanwege het Nederlands elftal. Nou,
2: balletjes erbij, al dat soort zaken, en dan maar draaien aan die handel.
1: Hè? Zeker, en het muziek wil draait natuurlijk rond en rond en rond en rond. Dan gaat de plaat laten herbeleven die we eigenlijk vergeten zijn. Wilde vergeten, of die we nooit gekend hebben. En de enige regel is, we draaien wat eruit komt.
2: Ja, en we gaan deze keer voor code oranje, of in ieder geval de oranje koorts, zeggen we dan uiteindelijk. Want natuurlijk, Nederland is door, dus hard voor oranje, toch?
1: Zeker.

0: tijdmelding.
1: 12 uur, 22 minuten, 32 seconden.
2: Ja, in een paar van die berichten dat je denkt...
3: Dat is toch niet te geloven?
2: Zeggen ze dan, hè?
1: De ene persoon mompelt wat en is niet goed te verstaan. De ander spreekt zo hard dat het wel wat minder mag. Toch kan een harde stem een wereldrecord opleveren, zoals ze zien in Australië. Daar vinden we Joseph McCrail Batubs uit Canberra. Die in zijn dagelijks leven schoonmaker van airco's is. In zijn vrije tijd is hij de officiële stadsomroeper van de Australische hoofdstad.
2: Nice.
1: De rol was vroeger belangrijk voor de verspreiding van nieuws en officiële bekendmaking. Tegenwoordig is het vooral ceremonieel. Zo treedt de stadsomroeper op bij lokale evenementen. De 58-jarige man is nu ook officieel de luidste persoon ter wereld. Zijn schreeuw voor de recordpoging haalde een volume van 122,4 decibel.
2: Zo.
1: Dat is te vergelijken met het geluid van de kettingzaag of opzijgend vliegtuig of ambulance sirene. Daarmee schreeuwde hij Annalisa Flanagan van de troon, een Noord-Ierse basisschooldocenten, die in 1994 een volume van 121,7 dB bij elkaar schreeuwde. Dat deed ze toen ze heel hard stil tegen haar leerlingen riep. De man die kon naar eigen zeggen niet voor zijn recordpoging trainen. Het is onmogelijk om dit te oefenen. Je moet het gewoon bewaren voor de dag waar het om gaat. Zeker bij een wereldrecordpoging. Hij schreeuwde het woord nu. Hij had 7 pogingen nodig om het hard genoeg te kunnen schreeuwen voor een record. Zijn stem was dagenlang hees. Dus nee, je kan het niet oefenen. Maar het was wel heel leuk.

0: voor de vorige recordhoudster is er ook goed nieuws. Joseph gaat het boek in als de luidste man ter wereld. Dat betekent dat de Noord-Ierse schooljuf haar record als luidste vrouw behoudt.
1: Humor dat je op een gegeven moment denkt, oké, wat houden we dan weer allemaal bij?
0: Ja, je hebt af en toe van die rare records.
1: 122 decibel, dan moet je niet al te veel doen. Als die naast je zit, dan ben je gewoon doof. Zeg.
0: Ja, dat.
1: Dus dat.
0: Dan krijg je waarschijnlijk zo'n waarschuwing als ik vroeger op Apple Watch kreeg. Te luide omgeving. Ja, die kreeg je al bij 80 dB.
1: Wel grappig, toch?
0: Ja, zeker. Is hartstikke grappig.

0: Melding.
1: Het is 12 uur, 32 minuten, 52 seconden.
2: Ja, wat is het? We kunnen bijna gaan beginnen met... wat is het? Klinkt als de introductie van hem op, maar heb je ooit... Zo, dat klonk goed.
1: Wat was dat dan?
2: Ik denk het einde van het blad.
1: Oh.
2: Dat, wat is het? Heb je ooit wel eens wat is het? De aap die tv gekeken heeft gehoord?
1: De aap die tv gekeken heeft? Nee, dat heb ik nog niet gehoord.
2: Je zou het bijna kunnen gaan denken namelijk. Want we hadden het natuurlijk in het weekoverzicht over de mannetjesaap uit het Safari Park Beekse Bergen, zeg maar.
1: Ja.
2: En ik pak er nu eens even naar het nieuws te kijken. Nu blijkt er ook een half aap is vanmiddag voor kort tijd ontsnapt uit Artis. De rode varie werd toevallig gespot in een boom vlak bij de dierentuin. En met behulp van de brandweer en verdovingsspeldjes kon het dier na anderhalf uur in veiligheid worden gebracht.
1: Oké. Bijzonder, ja.
2: Omstanders zagen namelijk om half één een aap en die dachten op een gegeven moment... daar klopt hier uiteindelijk iets niet. Dus die hebben het maar eens even de dierentuin gebeld.
1: Oh,
2: dus,
1: toch wel?
2: Ja. Dus die, maar deze konden ze in ieder geval snel worden gevangen.
1: Ja, dus maar het is toch wel bijzonder dat die beesten dan... Ja, aan de andere kant, als jij in gevangenschap zou zitten... dan zou je ook ontsnappen.
2: Ja, dat is het ook. Maar ik vind het wel grappig, weet je. Dan heb je de ene aap die denkt ook, kijk tv. Oh ja,
1: pak de volgende.
2: Als die kan ontsnappen, dan ga ik het ook proberen.
1: Ja, dat kennen we ook.
2: Ja, je weet maar nooit. Misschien lukt het mij ook, weet je wel. Nou, het ook gelukt, dus.
1: Heel bijzonder weer.
2: Ook opvallend weer.
1: Zeker.
2: Dat is eventjes tussendoor.

0: Ja, hoogste tijd om hier eens even naar te kijken.
1: Kevins muziekidentiteit.
2: Ja, voor mijn muziekidentiteit wil ik je eigenlijk meenemen naar de Sint Willibrord sessies. Dat is Volume 1, Sporthuis Hubert. En dat is een resultaat van een wild idee van Nando Broers. Dat is een journalist van NuSport. Dirk-Jan Roeleven, televisiemaker van NTR en VPRO. En Bert Wagendorp, columnist van de Volkskrant. Op een feestje waar ze samen waren, bedachten ze een cd te gaan maken met wielersongs. Via social media kwamen ze in contact met een platenbaas die ze weer in contact bracht met de Brabantse songsmid en wielergek J.W. Roy. Samen met een band bestaande uit René Zwart op contrabas, Kok van Vuren op gitaar, Roel Spanjers op toetsen en Jeroen Klein op drums nam hij een album op over de koers. Met bijdragers van onder andere Guus Meeuwis, Freek de Jonge, Rick de Leeuw, Joost Prinsen en Frank Lammers, maar ook van oud-wielrenner Peter Winnen. De plaat is geheel opgenomen in de werkplaats van mechanieker Hubert van Hooijdonk in Sint-Willibrord. En dat is dé wielerhoofdstad van Nederland. De betoverende wielersfeer in de werkplaats, de passie van de artiesten die daar in no time hun liedje moesten opnemen, de heftige wielerdiscussies aan tafel tussen Rini Wachtmans en Joost Prinsen. Het waren 8 geweldige dagen in maart 2012 in Sint-Willibrord. En dat is allemaal terug te horen op de Sint-Willibrord sessies Volume 1 Sporthuis Hubert. En dit is de bijdrage van Guus Meeuwis. Ik kom hierboven.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Tijdmelding.
1: Het is 12 uur 51 minuten en 5 seconden.
2: Dat is het ook. Zijn we er alweer bijna?
3: Ja, we zijn er alweer bijna.
2: God.
3: Heel bijna.
1: Maar het, was het gaat altijd snel.
2: Dat is het ook uiteindelijk. Dat, je moet toch uiteindelijk wat.
1: Daarom, we moeten uiteindelijk wat. Maar nee, het was. Ik moet wel zeggen, we zaten hier lekker in de airco. Ik heb op een gegeven moment zelfs de airco even uitgezet. Ja, ik weet niet of je dat gemerkt had.
2: Ja, ik vind het altijd wel weer grappig dat. Wat is het? Dat je inderdaad, dan is het buiten 32 graden, weet je wel.
1: Ja.
2: Kom je binnen, 27 graden. Oh, is best cool hier.
1: Ja.
2: Dat je normaal denkt, cool.
1: Ja, nou, ik ben heel benieuwd want, hoe erg het afgekoeld is bij mij in huis.
2: Ja, of dat een beetje weer houdbaar is. Of
1: ja, dat.
2: Het is weer, dus dat. Nou ja, het is nog eventjes volhouden, zeggen ze toch?
1: Ja, het zou van wat ik zag op buienradar. Zou het wat minder moeten worden? Ik wil hem gratis, klerending. Dan zoeken we even op Noordwijk, waar ik woon natuurlijk. Ik vraag me echt af waar Noordwijk in Groningen ligt. Dat moet ik echt een keer opzoeken. Vijfdaagse verwachting per uur. Momenteel niet gewonnen. Probeer opnieuw. 14 dagen, ook goed.
2: Knap er in de hol van.
1: Computer 6-0. Nee, ik zag dat het volgende week moet het zo'n 23, 24 graden worden. Dat is ook helemaal prima, hè?
2: Daarom, dat is het.
1: Zo, even kijken. Ja, morgen voorspellen ze onweer, maar ik zie het niet staan.
2: Nee.
1: Maar zelfs zondag voorspellen ze al dat de temperatuur zakt naar een 26 graden.
2: Jezus, ja.
1: Nou ja, hey, ik vind het prima, hè?
2: Dat is
1: het. En dan zitten we maandag zitten we met een max van 22 graden.
2: Ook lekker.
1: Nou, dan koelt het, dan zal het in huis waarschijnlijk wel afkoelen. En dan gaan we zo naar een week met de hele tijd zo'n 23, 22, 23 graden. Nou ja, prima.
2: Dat is het
1: ook. Gaan we nog heel even kijken in Arnhem? Oh, die doet het ook niet. Nee, helaas. Ik denk de buienradar. De servers zijn gesmolten, mensen.
2: Ja, alles is gesmolten, alles doet het niet meer. Alles heeft last van de warmte. Dan maar de deur erop gooien.
1: Ja, laten we de deur dicht doen.
2: Dat is het ook. Als hij nog dicht wil uiteindelijk, zet altijd een beetje uit met de warmte.
1: Ja, maar daarom houden we hem nat.
2: Oké.
1: Pap en nat houden.
4: Dit is To The Weekend. Met Kevin, met Robin. Met Kevin en Robin.
1: All right, crew.
5: All right, crew. It's weekend.
1: Yes. Do the dirty. Aww.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Manning Sampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.